De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen, Was wäre wenn?

Peter Timmerman.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is

Ein zwei in eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht aan Meer. En zojuist hoorde je Twist in My Sobriety. Een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, de Disco Fritz en Dat Jodelding, 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christa.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

to Dimmermann. Indie. Beta Dimmermann.

We gaan terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Je moet er bij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou een omschietje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mack. Dit is Leah Rye in 2021 met Movement.

movement. Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven nog even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal ontspannen zijn, een beetje denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Honey D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, tezamen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Diana Birch heet deze dame. Valentino. Zo heet hij blijkbaar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Ik heb een vreemd verzoek van Gino Graus. Die zegt, ik wil je kussen. Wat moet je nou met iemands kussen? Nou ja, goed. Niks aan te doen. Gino, doe je best, hè. Je kunt er wat van. Je mag vast de kussen wel lenen, hoor.

Dekkers Kabaal Radio. Mag je rustig zeggen, hoor. Ja. Bruno Mars, 24K, Magic. Dekker Radio gaat verder met iets rustigs. Hé, eindelijk doet hij het. Andrea Bocelli met Marco Borsato. Mooie combinatie en een mooi lied. Because We Believe.

mooie beeldspraak, hè? Van Rob de Nijs. Inmiddels alweer een wat nummer van wat lang geleden, 2014. Ja, ik heb het opgezocht. En Loop in het licht. Ik vind het mooi bedacht. Dekker Radio gaat naar een andere Nederlandse artiesten. Die heet Lisa de Graaf. Maybe it was love. Vraagt ze zich vertwijfeld af. Ongetwijfeld. Je luistert naar het programma Dekker Radio met Menno Dekker.

Dit leuke gezelschap uit Duitsland heet High Life. En dat is een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Unique FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Bekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. Daarna Beth Hart. And a Wonderful World.

0: mess with Mr. In Between.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

0: Beth Hart heette ze daar. En A Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees. En deze oude hit. Spirits Heaven Flown.

0: Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Haven Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.
1: De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al. Ik zou je tegenkomen.

Lang niet gehoord hoor. Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Bekker Radio. Nou, het schiet alweer op dit uurtje, zeg. Jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè. Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit een grote hit was. Titel. Jamo, be there. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in Dekker Radio.

0: mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. De Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Oude munt.
0: En dit stel,

Chairman of the Board en Give Me Just a Little More Time. Ik moet een beetje opschieten. Geef me een beetje meer tijd, alsjeblieft. Dan kan ik Sammy Davis Jr. nog even draaien voor je met

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Geef nooit op. Dat is de boodschap van Barbara Streisand. In 1980 en Never Give Up bij Dekker Radio ben je. Leuk dat je er weer bij bent. En Jermaine Jackson heb ik bereid gevonden om ook even wat te zingen. Hoor maar. Hij zingt Do What You Do. Nou, dat doe ik gewoon. Ja. Toch, Jermaine?
1: I don't mind.
0: Oh, het kan je niks schelen. Oké, nou dan is het goed. Ik zou zeggen, doe je best.

Ja, zo lang geleden, inderdaad. All that she wants. Alles wat ze wil. Ace of Base. Kijk, ze zijn nu de deur van de studio uit. Nou is het weer rustig. Ja, ja, zo gaat dat bij Dekker Radio. Ik stuur ze erin en eruit. Michael May.

een van die prachtige nummers van ze. En het is slang, zoals dat heet. Ja, we'll be there. Dat betekent natuurlijk, jij moet er zijn. You must be there. Maar in Amerika maken ze daar wat anders van. Ja, ik weet het ook niet hoor. Welkom als je net inschakelt. Al die onzin hoor je bij Dekker Radio.

2016 kwam hij. Eddie Zoe. En het was bijna raak, hè? Leuk bedacht. En we gaan gauw naar Frankrijk. Is dat nodig, Dekker? Ja, dat is nodig. Want Gérard Lenormand heb ik bereid gevonden over Michelle te zingen. Mooi nummer uit 1976. Je luistert naar Dekker Radio. Hoor maar.

0: Ik heb iets klaarstaan van een meneer die heet Adrianus Marinus Kivon. Kennen jullie die niet? Gewoon André van Duin. Ja, dat is zijn echte naam.
1: Ja.
0: En ken je deze hit nog van hem?

Hoezo dubbelzinnig, Dekker? Mooi hoor. Dankjewel André van Duin. We zijn nou toch bezig. Glow Day Rogers. Met Jack in the Box. Tot aan het half uur. Tot zo.

Leuk hè? Harry Nilsson en Me and My Arrow. Deel 2 van Dekker Radio. Met Heartlight gaan we verder. Uit de jaren 80. Neil Diamond.

Glennis Grace, alsof ik jou ben. Nou ja, dat moet ze zelf weten, toch? Nostalgie, bij Dekker Radio. 1972 hit voor Seals & Crofts. Summer Breeze heet die.

Knal, boem, uit. Pater Moes Kroen. De reservebelg. Daarom mag die meid er ook wel bij schrijven, toch? Het Belgische volk is mij, lief. Dus laten we dat zomaar zeggen. Hé, we gaan even naar Engeland, naar de groep The Corrs. In 1998 hadden ze deze grote hit, Dream.

Sneller en Bente. Stiekem gedanst. Een remake heet dat. Zo, even opschieten, Dekker. Oh ja. Het eind is in zicht van dit uur Dekker Radio. Ken je deze dame nog? Vanessa Paradis heet ze.

Ik moet opschieten, ja, dat weet ik. Ik heb het gehoord, ja. Ik zeg gedag en ik laat je achter bij Winder Frog. What's behind that green door? Zo heet hij. Wat is er achter die groene deur? Ga het maar even uitzoeken. Ik ben weer gauw terug bij je. Tot de volgende.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Zo is dat. Muziek van 1987. Sabrina hoorden we hier voorbij komen. Een hele dikke zomerhit van haar in dat jaar. Boys, boys, boys. Summertime Love, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u de komende uur. Hedendaagse muziek hier zo van Justy en Sam Harper. Dit is Just a Little.

0: Juste Sam Harper, Just a Little. Wij gaan gauw door met muziek uit het vaatje van...
1: Oude Munt.
0: 1965. 66 zelfs. The Ellen Price set, Willow Weep For Me.

0: Oude meuk uit 1966, die Alan Price set en Willow Weep For Me.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Jazeker, hoppen we naar 2000.

0: De 2007 muziek van Maroon 5, Won't Go Home Without You.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Zo is dat maar net. 2017, Wolf, Mind Made Up.

0: made up.
1: I got my mind made up. Dat was Wolf met muziek uit 2017 alweer. Tijd voor wat nieuws.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuwe plaat van Mystic Rose. Dit is Fee Fi Fo Fum.

0: Ja, dat is niet bij hedendaagse muziek van Mystic Rose. Fi Fi Fom, Fo Fum was de titel van de plaat. Ja, gewoon een gezellig leuk plaatje hier in het programma Bond.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de Bonte muziekverzameling gaan we naar het jaar 1993 met de muziek van Axel Red. Dit is Sensualiteit.

0: Zo hebben we daar de muziek van de jaren 90 alweer te pakken. Deze van Axel Oret. 1993, Sensualité, de titel van het plaatje. Niks ervan, stoppen jij. We gingen een jingle draaien, wat dacht je daarvan?
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. Gary Glitter, u hoorde hem net al starten, 1973. De man met wat foute achtergronden inmiddels. Hello, hello, I'm back again.

1983, de muziek van Dionne Warwick, All the Love in the World. Ja, Dionne Warwick, prachtige muziek gemaakt over een aantal decennia lang. En ze was ook nog eens een keer de tante van Whitney Houston, dat terzijde eventjes. Fijn dat u er nog steeds bij bent in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan naar 2024 met de muziek van Gabri Ponte, Sean Paul en Natty Natasha, Born to Love You.

0: Ja, dat was natuurlijk eventjes de voetjes van de vloer, hè? Gabby Ponter, Sean Paul, Natty Natasha en Born to Love Ya.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1965 met de Fabulous Four, de Beatles. Dit is In My Life.

0: Altijd wel leuk om die nummers van de Beatles nog een keer te horen. Deze uit 1965 in My Life. Alleen jammer dat ze dat stereo zo strikt gescheiden hebben. Het wordt er niet mooier op.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002 muziek van good old Johnny Cash. Dit is Hurt.

0: away.
1: ...2002 alweer deze muziek van Johnny Cash. Dat is alweer lang geleden. Een nummer wat gedeeld was. Hurt. Nog weer tijd voor wat nieuws.
2: Meer dan hits.
3: Alleen.
1: Ricky Whitley en Nielsen Southern Harmony. Dit is Halo.

0: I hear the fluttering of your wings. Angel, won't you float down next to me?
1: De muziek van Ricky Whitley samen met Nielsen Southern Harmony. Halo, de titel van hun nieuwe plaat.
2: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
1: Hoe van Velsen en zijn band uit 2012, The Rush of Life.

Op tempo muziek uit het jaar 2012 van Velze de Band, The Rush of Life, de titel van de plaat, bracht ons aan het einde van het programma op Rondweer van vandaag. Dit was hem weer. Heel veel plezier, plaatjes weer voor u klaargezet. Ik ben Jan Berg en wilt u reageren? Dat kan en mag. janberg.radio@gmail.com is dan het adres. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel u wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan, voor zover het allemaal nog past. We gaan dan eerst naar 1977 met LeBlanc en Car Falling. Daarna een nieuw werkje van Ludusius, The Light in Darkness. En daarna nog een instrumental, een nieuwe van Jay Hank, wat getiteld is Moonrider. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

En dat was toen dan weer de opening programma Bond voor vandaag tijdens 1982. Vitesse was dat en Rosalind. Fijn dat u er weer bij bent. Ik ben Jan Berg. Ik draai de plaatjes voor u. Rolf Sanchez. Hallo 2026 met zijn nieuwe plaat. Dit is Marshall.

0: Marciard, de nieuwe plaat van Rolf Sanchez. Het plaatje is nieuw, maar het wijsje is wel heel erg oud. Ga maar eens goed luisteren naar de volgende plaat in de categorie.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan 1963, want zo oud is het wijsje al. Dit is van Dusty Springfield. I only wanna be with you. Creatief gebruikt door Rolf Sanchez net.

0: 1963, de muziek van Dusty Springfield. I only wanna be with you.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En in de Bonte verzameling hopen we naar 2005 met Little Love. Dit is Little Love.

0: Een klein beetje liefde. Little Love, A Little Love was de titel van de plaat. 2005, muziek alweer meer dan 21 jaar terug in de tijd, dus met andere woorden. Time flies when you're having fun. En we hebben er plezier in hier in het programma Bond.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2018 muziek. Meghan Trainor. No excuses.

0: Meghan Trainor onder 2018, No Excuses.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: En daar had nieuw werkje binnengekregen van Richie Sampson. Dit is I'll Take You Back. Een lekkere hedendaagse disco.

0: De week van Richie Sampson. En dit was I'll Take You Back, inderdaad. U hoort het hier zo in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1996 met deze van Simply Red. We're in this together.

0: Uit 1996, dat is van Simply Red. We're in this together. Ja, we zitten met z'n allen in de boot, zul je nou maar zeggen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: De Nederlandse Fransman. Dave had enkele grote hits in de jaren 70 ook hier in Nederland. Onder andere deze, Du Côte des Chezouans.

0: Ja, leuk om deze vrolijke muziek nog eens een keer te horen. 1976 dus, Dave en Ducote de Szechuan.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Ja, maar dan verder terug in de tijd. 1963, Ines en Charlie Fox. Op naar het half uur met Mockingbird.

De Nijmeegse zanger Frank Boeien samen met zijn Frank Boeien groep natuurlijk uit 1984 een dikke hit. Zwart-wit, en dat ging natuurlijk over discriminatie en zo. Moeten we het niet doen, hè? Zeker niet. Hedendaagse muziek hier zo, Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies.

0: Hedendaagse muziek, Martin Garrix, ditmaal samen met de mannen van U2, Fireflies, de titel van het nummer.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan terug in de tijd dus. We gaan naar het jaar 1963 met Paul Anka.
4: Hello Jim.
0: Zo heet het.

0: Polenka was Hello Jim en op het eind was het Goodbye Jim. Zo was het dan ook maar net, daar was hij niet helemaal blij mee.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de beste mix uit het jaar 2009 met James Morrison en Nelly Furtado. Broken Strings.

0: The Broken Strings, James Morrison samen met Nelly Furtado horen daar voorbij komen.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En uiteraard ook voor u Ralph Bogart, Duitsstalige muziek. Tijd die niet vergeet.

0: Nieuwe plaats van Ralf Bogaert, Tijd die niet vergeet. Ja, zo een beetje een stukje Duitsstalig muziek, zo'n programma. Ja, waarom ook niet, hè?
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: Dat vind ik ook. 2023, hier hebben we Sera. Haar nummer Best Friend.
2: She doesn't really like attention, yeah, she...

2003, de muziek van Sarah Best Friend. De titel van de plaat. Kijk ik op de klok en dan zie ik dat het de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Het was weer een uurtje lang bont op je radiotoestel. Zoals elke keer weer vol met muziek uit allerlei decennia. Wat stijltjes. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier gedaan. Reageren op het programma kan, mag het natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com staat er eens wat daar voor open staat. Ik wens u nog een fijne dag verder en ik vertel nog even wat de muziekjes waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst 1973, Marvin Gaye en Let's Get It On. En daar nog een nieuw werkje van Katy Knip. Een nummer wat genoemd is Metro in Paris. Ik zeg bedankt, nogmaals, de groetjes. En graag weer tot de volgende bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
3: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden en we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg samen met de Bloodhound Gang en die Bad Touch. Blijft toch een goede klassieker als je het mij vraagt. Zo'n beetje een swingplaat. En dat gaan we doen deze donderdagochtend in de ochtendkroeg. Maar nu ietsje rustiger met Patty Austin en James Ingram. En baby, come to me.

0: Ja, we gingen hier een beetje huppelen in de ochtendkroeg met Yves LaRocque, met Rise Up. En we zijn allemaal opgestaan, we zijn beginnen rondhuppelen. De geburen stelden zich een beetje vragen, maar kwamen eigenlijk tot de vaststelling, zoals Willy Sommers, dat het toch een beetje een mooi zicht was.
1: Ooit rende ik hier als kind door de straten en het bankje waarop we toen zaten staat nog steeds.

Het was een van de meest populaire artiesten uit de jaren 80. Deze Paul Young, Come Back and Stay, hebben we gedaan. We zijn teruggekomen, we zijn gebleven en we gaan altijd blijven. En de volgende hebben ooit een liedje gemaakt over België. Nou weet je, ik heb het over het goede doel, maar dit is ook eentje van hun. En ze hebben het over de vriendschap.

werd het nou ook nog ingezongen door Diana Ross, maar we opteerden toch even voor die originele. Uit de jaren 60 van Frankie Lemon en de Teenagers and Why Do Fools Fall in Love? Iets waar ik ook het antwoord over schuldig moet blijven, want ik zou er niet kunnen op antwoorden. Maar nu tijd voor de heren van Sing toen ze nog een pakje jonger waren. And give us a future.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

zongen daar een artiesten namelijk alles behalve de meisjes, Everything But A Girl. En ze waren nog altijd in de missing periode. Dat was eentje regelrecht uit de jaren 90. Toen kon zo'n beetje alles van die platen. Tegenwoordig zou de Bolk-commissie op je afkomen en ja, geloof me vrij, die wil je niet tegenkomen. Maar we gaan een beetje mega romantische muziek gaan draaien in de ochtendclub op deze donderdag met People, Brighton en Roberta Flack. And tonight, baby, I celebrate my love for you. Tonight.

Ja, we gaan ze nooit vergeten, Marva. Die rode rozen in de sneeuw, trouwens, die originele versie. En het is een prachtige, ja. En misschien kun je zeggen, ja, die ochtendkroeg varieert van muziek. En zo moet het toch zo'n beetje zijn. Vind ik toch. En wat dacht je van Alex Warren en Carrie Uhoma?

jaar 1995 was het belangrijk geen probleem om zulke platen uit te brengen als je tegenwoordig doet. Ze knallen je gewoon af, ze zetten je tegen de muur, knallen je af en ze spreken niet meer over jou. Het was die Erotic, trouwens een one hit wonder met Hey Fred, come to bed. En waarschijnlijk is Fredje wel naar zijn bed gekomen, maar we gaan een jaartje later, namelijk naar 96, en daar vinden we deze Faithless met die prachtige, heel prachtige Insomnia.

0: Ja, voor te slapen ben je een beetje laat, moest je dit nacht gedaan hebben, maar we moeten opstaan. En ik moet spijtig genoeg zeggen dat wij de deur gaan sluiten van de ochtendkroeg hier op deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik weer voor een nieuwe aflevering voor de allerlaatste wedden van deze week. En vooral op je favoriete radio nog veel luisteren. Tot bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Herman Hermits. Ja, zo is het. En listen people, tot morgen.

0: Elke morgen verse hits en heet nieuws.
1: Een magische prijs van Pierre.
0: Sorry. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

De Barbie Gay en My Boy Lollipop. Het nummer is halverwege de jaren 50 geschreven door ene Robert Spencer. Nou, het werd voor het eerst opgenomen door Barbie Gay en 8 jaar later pas door de Jamaicaanse tiener Millie Small. Nou, verder werd het nummer natuurlijk ook nog gecoverd door The Selector en Bad Manners. Barbie Gay werd overigens ontdekt door ene Gaetano Vastola toen hij haar hoorde zingen op Coney Island in Brooklyn. Zoals weet beginnen altijd met een origineel wat later gecoverd is en wat toch meer succes is geworden dan het origineel. Dat was bij deze plaat waarschijnlijk ook zo. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer kennis laten maken met de verborgen muziek, obscure B-kantjes, afijn, noem maar op, uit de jaren 50, 60 en begin 70. De vaste onderwerpen zijn er ook, onder andere onze nederpopplaat. Deze keer is dat de eer te beurt gevallen aan de Bumblebees. En onze tragiek van de muziek. En dan gaat onze aandacht uit naar John Bonham als lid van de groep Led Zeppelin. Die zijn eind jaren 60 begonnen, dus verrassende muziek hoor je zo meteen. Maar eerst hebben we toch een ook bekende, maar onbekend nummer uit de beginjaren van David Bowie. Luister maar eens naar I Dig Everything.

hoorde Christopher Cold en Virgin Surprise. Nummer is afkomstig uit 1968. En zoals dat er wel eens vaker het geval is hier in The Oldies Project, onbekende nummers. Er is ook soms weinig van bekend. Dat was in dit geval ook zo. Toch wel eens aardig om ook weer eens te horen. Daarvoor hoorde je Adamo, jawel, op zijn Engels, Another Love Affair. Toen hij 3 jaar was, verhuisde hij met zijn familie vanuit Italië naar het Belgische Bergen, oftewel Mons. Nou, gedurende zijn schooljaren zong hij in het kerkkoor en leerde hij gitaar spelen. In maart 1964 maakte hij zijn opwachting met zijn hele familie, overigens bij Willem Duis. En het nummer Voetbergen met Monsieur werd zijn eerste Nederlandse nummer 1 hit. We begonnen dit trio met David Bowie, I Dig Everything. Hij werd geboren als David Robert Jones. Maar het meeste is hij natuurlijk bekend geworden onder zijn artiestennaam. Hij wordt overigens gezien als een van de invloedrijkste rockmuzikanten, acteur en artiesten. Daarnaast is hij ook bekend van zijn vele verschillende imago's die vooral in de jaren 70 excentriek te noemen waren. Al of niet door het gebruik van geestverruimende middelen, wie zal het zeggen? Straks onze tragiek van de muziek met John Bonham als lid van Led Zeppelin. Maar eerst deze van Chubby Checker, The Girl with a Swinging Derriere.

En ook als je kijkt op onze website. We zijn hem bezig met hem aan het vernieuwen. Dus breng regelmatig eens een bezoekje www.theoldiesproject.nl. We hoorden Paul en Richie en The Crying Shames, September in the Rain. Groep die voortkwam uit de band The Crying Shames. Nou, na wat personele wisselingen, zoals dat ging vroeger, gebeurde dat heel vaak, namen ze deze naam aan. Het nummer wat je hoorde werd uitgebracht op 1 september 1966. En daarvoor hoorde je Annette en Jamaican Ska. Zangeres die werd ontdekt door Walt Disney. Dat is aardig om te weten. En ze deed toen auditie voor zijn nieuwste tv-show, The Mickey Mouse Club. Het nummer wat je hoorde werd overigens ook gebruikt in de film Back to the Beach. En we begonnen dit trio met Chubby Checker, The Girl with a Swinging Derrière. De onbekend nummer van deze meneer. Tenminste, wij hadden er nog nooit van gehoord. Geboren werd hij als Ernest Evans en hij leerde al op jonge leeftijd piano spelen. Nou, even aardig wat bijzonderheden zijn, want Chubby Checker was de enigste artiest met tegelijkertijd 5 albums in de top 12. Hij was ook de enigste artiest met 9 dubbelzijdige hits, toen had je nog een A en een B kant. En hij was de eerste artiest met 2 keer een nummer 1 notering met dezelfde plaat. Nou, dat was dan weggelegd voor The Twist. Deze ben je dan ook weer helemaal op de hoogte. Zometeen onze nederpopplaat, The Bumblebees. Maar eerst deze van Paddy, Knaus en Gibson. No Good Without You Baby.

0: Onze nederpopplaat hoorde je in deze aflevering van The Oldies Project. Bumblebee, zo heette ze, en Maybe Someday. Popgroep uit Beatstad nummer 1 in de jaren 60. Den Haag natuurlijk. En die bestond uit Jim ten Boske, Joop Lelieveld, René Bakker en Nico Overgouw. De band in deze bezetting ontstond in 1965 en heeft nog een tijdje Mariska Veres begeleid. Je kent ze wel, van de Shocking Blue. Het nummer wat je hoorde komt uit 1967. Op 26 maart 1966 speelde de band in het voorprogramma van de Rolling Stones en dat in de Brabant Hallen in Den Bosch. Echter, eind 1967 viel de groep uit elkaar. Het ging toen heel erg snel in die tijd. En daarvoor hoorde je Tab Hunter, I Will Be With You in Apple Blossom Time, zo heet het. Amerikaanse acteur, zanger en voormalig tieneridool die in meer dan 40 grote speelfilms heeft geacteerd. Zijn eigenlijke naam is Arthur Andrew Calm en hij kreeg zijn artiestennaam door zijn eerste agent Henry Wilson. We begonnen dit trio met Paddy, Klaus en Gibson. No Good Without You Baby. Hoofd van deze groep was de Duitser Klaus Voorman. Die naast muziek ook artwork voor zijn rekening nam. En dat voor onder andere de Beatles en de Bee Gees. Nou, in de jaren 80 had hij met de groep Trio een grote hit met het nummer Da Da Da. Wellicht ken je dat nog wel.
1: Dit is de Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek John Bonham. Bonham werd geboren als zoon van Joan en Jack Bonham. Hij begon met drummen toen hij 5 was en dat op een drumstel van voorraadbussen en koffieblikken. Toen hij 10 was kreeg hij van zijn moeder een snare drum en op zijn 15e kreeg hij van zijn vader zijn eerste drumstel. Nadat hij de school verlaten had begon hij in 1964 in zijn eerste band genaamd Terry Webb and the Spiders. Ook drumde hij voor enkele andere lokale bands zoals de Blue Star Trio en de Senators. In deze tijd leerde hij ook zijn latere echtgenote Pat Phillips kennen. Toen hij later besloot fulltime te gaan drummen, sloot hij zich aan bij een band genaamd A Way of Life. Maar deze band stopte al snel en noodgedwongen ging Bonham bij een bluesband spelen. Crawling King Snakes, met onder andere zanger Robert Plant. In 1967 werd hij gevraagd terug te keren in A Way of Life. In de periode bij deze band die daarop volgde, bleef hij contact houden met Robert Plant. Toen Plant de Band of Joy oprichtte, was John Bonham dan ook de eerste keus. Deze band hield echter niet lang uit, waarna Bonham voor enkele andere bands drumde om aan zijn inkomen te komen. Toen Jimmy Page een nieuwe band wilde beginnen na het uit elkaar vallen van de Yardbirds, kwam hij via Terry Reid terecht bij Robert Plant, die vervolgens Bonham aan Page voorstelde als drummer. Met de komst van Bonham in 1968 eindigde de zoektocht van Jimmy Page naar het drummen voor zijn nieuwe band, de New Yardbirds, waarvan de naam later veranderde in Led Zeppelin. Volgens de andere leden van Led Zeppelin, John Paul Jones, Jimmy Page en Robert Plant, zouden zij lang zo goed niet zijn geweest zonder Bonham. Zijn krachtige manier van drummen en onder andere zijn wereldberoemde solo Moby Dick, die in sommige gevallen wel een half uur kon duren, maken hem tot een van de grootste binnen zijn genre en inspireren nog altijd vele moderne drummers. Ook zijn samples van hem gebruikt door onder andere bands als The Beastie Boys. Bonham overleed op 32-jarige leeftijd aan een longoedeem als gevolg van het inademen van braaksel na overmatig alcoholgebruik. Op 25 september 1980 werd hij door tourmanager Benji LeFreven in het huis van Jimmy Page dood aangetroffen. In de 24 uur voorafgaand aan zijn dood had hij ruim een liter wodka gedronken. Bij een autopsie werden geen andere drugs gevonden. Bonham werd gecremeerd waarna de as op 12 oktober 1980 werd begraven op St. Michael's Church and Cemetery vlakbij Rushock in Engeland. Enkele maanden na zijn dood besloot Led Zeppelin zichzelf op te heffen. Op 4 december 1980 verscheen hierover een persbericht. In de tragiek van de muziek, Led Zeppelin met onze aandacht natuurlijk voor John Bonham en Good Times, Bad Times.

Debbie Dovale en Hey Lover. In haar paspoort staat de naam Nathalie Hafezy. Ze heeft met veel big bands gewerkt en ze is overigens afkomstig uit Clarendon, Pennsylvania. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn. En daarvoor hoorde je Hank Shifter, Saturday Noontime. Zoals dat wel eens vaker gebeurt, ik heb het in het begin van het programma gezegd, hebben we stad en land proberen af te zoeken naar wat informatie over deze Hank Shifter. Maar helaas moet ik je het antwoord schuldig blijven. Dus mocht jij daar wat meer van weten, je mag ons daar deel van uitmaken. Stuur het gewoon naar info@theoldiesproject.nl. We begonnen dit trio met John Bonham als drummer van de groep Led Zeppelin in de tragiek van de muziek. En Good Times, Bad Times. Ik heb er nog een stuk of vier voor je. Onder andere The Highwayman, Screaming Lord Church. Maar ook deze van The Montanas. Ciao, baby.

pleegde David Edward Such, zo is zijn echte naam, zelfmoord. En daarvoor hoorde je Jackie Linton, Little Child, afkomstig uit Middlesex. Hij begon zijn carrière in een kerkkoor. En het nummer wat je hoorde, dat, als je goed geluisterd hebt, dan kon je het een beetje ontdekken. Dat was geschreven door Paul McCartney. En aan het begin van dit kwartet hoorde je de Montanas en Ciao Baby. Een groep die afkomstig is uit Engeland, maar in Engeland echt niet echt heeft doorgebroken. In Amerika hadden ze een klein hitje en toch bleven ze optreden. En met af en toe een succesje. In 1978 viel overigens de groep uit elkaar. Hey, tot zover deze aflevering alweer van The Oldies Project. Ik hoop dat je een beetje van de muziekkeuze genoten hebt. Wij vonden het in ieder geval heel erg prachtig. Ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Dag!

daar moet je bij zijn, donderdag 17 september 2026 met No Doubt en Just a Girl. De aftrap van de ochtendshow. Een hele goede morgen. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur de Golden Earring, de wereld van de glitter en glamour, Marco Borsato, Ike en Tina Turner, TLC, Cat's Eye en Maywood. En we trappen af in 87 met een nationaal product, Frizzle Sizzle.

0: Hold Me Now hier bij de ochtendshow op deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 17 september 2026. Waar we toe zijn gekomen aan
1: de wereld van de glitter en glamour met het show news.
2: Bassie en Adriaan krijgen een eerbetoon in de vorm van een groot concert op 23 april 2027 in Rotterdam Ahoy. Hoewel Aad en Bas van Toor zelf niet optreden, worden de bekendste liedjes uit hun iconische tv-series door andere artiesten en een grote live band ten gehoor gebracht. De broers laten weten het fantastisch te vinden dat 15.000 mensen hun muziek samen komen zingen. Producent Mediadoom meldt dat het bekende personage Robin de Robot ook aanwezig zal zijn. De kaartverkoop start op 17 september. John F. Bank is opgenomen in de Dutch Songwriters Wall of Fame en verscheen voor het eerst in ruim 4 jaar weer voor de camera van RTL Boulevard. De songwriter en producent ontkrachten de geruchten over een breuk met Marco Borsato en benadrukten dat hun verstandhouding nog altijd goed is. Over de strafzaak tegen Borsato en een eventuele terugkeer van de zanger op het podium hield F-Bank zich afzijdig en weigerde hij inhoudelijke uitspraken te doen. De twee werken sinds 1994 samen, wat onder meer 14 nummer 1 hits opleverde.

Een klassieker uit 1975. Ike en Tina Turner en Baby Get It On hier bij de ochtendshow. Waar we zo meteen een kijkje gaan nemen in de hedendaagse hitlijst. Tot die tijd gaan we naar 1999 met TLC. Hier is...

7 weken genoteerd in de top 40 en 2 plaatsen gezakt naar de nummer 9 positie. Cat's Eye met Animal. Zometeen de actuele weersverwachting. Verder in het vooruitzicht Sheila E., Gloria Gaynor, Tracy Human, Letitia McNeil. En rond 15:15 hebben we weer een track van onze artiest van de week, Heart. Met nu uit 1980 een nationaal product. Hier zijn de dames Maywood met Layla Night.

0: Het is donderdag 17 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend start de dag op veel plaatsen droog met geregeld zon, al is langs de westkust en op de Wadden al een enkele bui mogelijk. In de middag neemt de bewolking toe en volgen vanuit het westen meerdere buien. De zuidwestenwind is matig en aan zee vrij krachtig. Windkracht 3 tot 6. Het wordt 17 of 18 graden, terwijl het in de Hoge Venen niet warmer wordt dan een graad of 14. Morgen schijnt op de meeste plaatsen de zon, al kan de dag lokaal grijs beginnen met mist of nevel. Gedurende de dag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft het landinwaarts op veel plaatsen droog, met hooguit een lokale bui. Het wordt 17 graden in het noorden tot 19 graden elders bij een matige zuidwester.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Met duidelijke klanken van Prins Joris Sheila in jaar 85 met de Bells of St. Mark. Op deze Daar moet je bij zijn, donderdag 17 september 2026. Met nu uit 79, I Will Survive. Dit is Gloria Gaynor.

Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en in werk gaan. De ochtendshow met Tracy Human en They Don't Know. Zometeen weer een track van Hartrons artiest van de week. Tot die tijd gaan we naar 1997 met Latricia McNeil en Ain't That Just The Way.

0: artiest van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de iconische Amerikaanse rockband rond de zusjes Wilson, die met hun krachtige stemmen en tijdloze gitaarrock muziekgeschiedenis schreef.

0: van de week.
1: Een van de meest imposante power ballads uit de popgeschiedenis, Alone uit 1987. Hoewel het nummer oorspronkelijk al in 1983 werd geschreven door het duo I-10, tilde Hart het nummer op hun album Bad Animals naar een ongekend niveau dankzij de uiterst krachtige uithalen van Ann Wilson. In Nederland werd de single een grote radiohit. De track stond 10 weken in de top 40 genoteerd en schopte het tot een mooie zesde positie.

In het kader van Blijf de Bob, Don't Drive Drunk van Stevie Wonder uit 1985. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze dametje bij zijn donderdag. Die we aftrappen met Huey Lewis and the News and The Power of Love. Dit uur heb ik nog voor je uit 99.5 met Keep On Moving. Maar we gaan eerst naar het jaar 1988. Milli Vanilli scoorde hoog met Girl, You Know It's True.

The Power of Love van Huey Lewis en The News. Hij bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze dametje bij zijn donderdag 17 september. Met onderweg Alison Moyet, nu Robert de Jacquetti en de Scooters en Make Me Cry.

0: Beauty van Alison Moyet hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Waar we toe zijn gekomen aan
1: de wereld van de glitter en glamour met het show news.
2: Jutta Leerdam heeft in een YouTube video bekendgemaakt dat ze komend seizoen geen schaatswedstrijden zal rijden. De 27-jarige Olympisch kampioene wil haar besluit nog geen definitief pensioen noemen en sluit een latere terugkeer op het ijs niet uit. Maar kiest er nu voor om meer tijd te besteden aan haar familie, verloofde Jake, Paul en nieuwe projecten. Nadat ze in 2026 haar grote droom verwezenlijkte door Olympisch goud te winnen, geeft de schaatster aan dat ze na jaren van extreme discipline toe is aan rust en ruimte voor zichzelf. Bente brengt op 6 november haar derde album getiteld Dwars uit. Zo heeft de 25-jarige zangeres via Instagram bekendgemaakt. Aan de plaat, als gij luisteraars aanmoedigt om buiten de geijkte paden te treden, heeft ze 2,5 jaar gewerkt. Bente, wiens populariteit het afgelopen jaar sterk toenam door haar deelname aan Beste Zangers. En de hit, Kan Je Me Zien, bracht eerder de albums Als Ik Met de Wind Kon Dansen, 2022 en Drift, 2024 uit.

0: Heerlijke muziek uit de 80's. We gingen naar 1989 met Joe Cocker. When the Night Comes, hier bij de Ochtendshow. Met zometeen de nummer 1 uit de top 40 van dit moment. Maar we gaan eerst naar het jaar 2000. Samen met Melanie C. Featuring Lisa Left Eye Lopez. And Never Be the Same Again.
1: I

0: 12 weken op die nummer 1 positie. Shakira en Burna Boy met Die Die. We zijn zo terug met Europe en The Final Countdown. Maar eerst tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is donderdag 17 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend start de dag op veel plaatsen droog met geregeld zon, al is langs de westkust en op de Wadden al een enkele bui mogelijk. In de middag neemt de bewolking toe en volgen vanuit het westen meerdere buien. De zuidwestenwind is matig en aan zee vrij krachtig. Windkracht 3 tot 6. Het wordt 17 of 18 graden, terwijl het in de Hoge Venen niet warmer wordt dan een graad of 14. Morgen schijnt op de meeste plaatsen de zon, al kan de dag lokaal grijs beginnen met mist of nevel. Gedurende de dag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft het landinwaarts op veel plaatsen droog, met hooguit een lokale bui. Het wordt 17 graden in het noorden tot 19 graden elders bij een matige zuidwester.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

laatste half uur van de ochtendshow gingen we van start in het jaar 1986. Europe met de Final Countdown. Met onderweg het komende half uur en Mai Tai. We kijken naar de historische popnieuwsfeitjes zo rond kwart voor. Verder hebben we Adele, Surplus en Nick Kamen in het vooruitzicht staan. En gaan we nu naar het jaar 2022. Lil Nas X stond genoteerd in de top 40 met Star.

klassieker uit 1979 en met popmuziek. Je hoort hem hier op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag bij de ochtendshow. Waar we zo meteen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische feitjes. Maar het is tijd geworden voor Mai Tai, de succesvolle Nederlandse meidengroep die in de jaren 80 met hun swingende disco- en funknummers zowel nationaal als internationaal grote indruk maakte. Tijd voor een onweerstaanbare discomuzieker van eigen bodem. Uit 1985 is dit History. I love-

0: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 1967. De Doors treden op in de televisieshow van Ed Sullivan en negeerden een direct bevel om een controversiële tekstregel te wijzigen in Light My Fire. Hierdoor werd de band per direct verbannen voor verdere optredens in het programma. 1991. Guns N' Roses bracht de ambitieuze dubbelalbums Use Your Illusion 1 en Use Your Illusion 2 gelijktijdig uit over de hele wereld. Beide platen veroverden direct de top van de hitlijsten en definieerden de hard rock sound. 2011. Adele wist met haar succesvolle studioalbum 21 een historisch verkooprecord te verbreken in het Verenigd Koninkrijk. De plaat kroonde zich tot best verkochte album van de 21ste eeuw tot dan toe.

van de show. Voor deze Daar Moet Je Bij Zijn, donderdag 17 september. We doen het deze week nog eenmaal op die o zo lekkere vrijdag. 2 uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik laat je vandaag achter in het jaar 1986 met It's Time You Break My Heart van Nick Cayman. Ik wens je nog een hele fijne donderdag en zeg tot morgen, tot vrijdag.

0: We're going to do one more. I want to thank you for a great concert. Thank you for a great film. Hopefully it'll come out good. We're going to film tomorrow night too. So many people will be here tomorrow night. Be cool, man. You're fucking great.
1: Als het water van de Noordzee.
2: Patrick heeft de zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Zo ja, inderdaad, het is weer zover. Goedemiddag. De lunchbreak is er weer hier op je fantastische radiostation. En we begonnen met Kelly Clarkson natuurlijk. En dit al met haar Since You Been Gone. Ja, sinds je weg bent. Kom maar snel terug, zou ik zeggen. Ja. Want ergens anders is het niet zo goed. Hier is het altijd het beste natuurlijk. Kelly Clarkson, heel bijzonder goedemiddag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Het is donderdag vandaag. We kijken al een klein beetje uit naar het weekend natuurlijk. En dat met lekkere muziek vandaag. Weer al opnieuw natuurlijk. Hier is Melanie. En natuurlijk bedankt ook aan onze collega's hiervoor. Hè, want de koffie en de koekjes, dank u wel.

Inderdaad, het was niet alleen natuurlijk om deze prachtige plaat op te nemen natuurlijk. Ik heb het al over Melanie en de Edwin Hawken Singers. Ja. Van een hele tijd geleden natuurlijk, uit 1972 alweer. Misschien waren er veel van onze luisteraars toen al nog niet geboren. Ja, toen al nog niet geboren. Ik weet ook niet hoe dat ik het anders moet vertalen natuurlijk, ja. Donderdagmiddag, van harte welkom. Wat zit er in jouw broodhoos? Je mag het ons altijd laten weten. En laat de baas maar eens eventjes in zijn potje sudderen voor een uurtje, ja, hier op de radio. En we gaan lekkere muziek weer draaien voor jou natuurlijk, die lekker verteerbaar is. Hier is Hotlegs en de Neanderthaler.

inderdaad, we hadden de zangeres zonder naam natuurlijk ook, maar we hadden ook natuurlijk BZN en de band zonder naam. En dit allemaal met een hit uit de jaren 80. De clown. Er moet altijd wel iemand de clown uit hangen natuurlijk, hè? Inderdaad wel. In ieder geval, van harte welkom, moest je pas afstemmen op jouw fantastisch radiostation. We zijn er tot 1 uur met de music die jij graag hoort. Hier is Anita Meijer. En why tell me why?

Inderdaad, ook straks ook nog onze onvergetelijke hit natuurlijk hier in deel 1 van de lunchbreak. En dat was Anita Meijer en Why Tell Me Why, Tell Me Why. Wel, waarom? Omdat het kan, omdat het mag. En omdat we het graag doen natuurlijk. Dat ook, hè. Ja, inderdaad wel. Hier is Well en

En dan een nummer geschreven door haar broer, want ze wilde het laken helemaal naar hunzelf trekken en de platenmaatschappij een klein beetje in de kool laten staan. Kim Wilde en de Kids in America, onvergetelijke hit natuurlijk hier in de Lunch Break. Hier zijn de Kaiser Chiefs. Zo direct het geetste nieuws van toen en dat gaat over een videoclip die als het ware echt wordt. Ja.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo eventjes de microfoon in stelling zetten, zeggen ze dan. Inderdaad wel. Heel bijzondere goede donderdagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. En we gaan terug naar het jaar 1985. In 1985 scoorde de AHA een Amerikaans nummer 1 hit dankzij de innovatieve clip bij het nummer Take On Me. Het verhaal in de clip speelt zich af in een stripverhaal dat tot leven komt. Hier is AHA en dit allemaal met hun grote hit Take On Me.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Inderdaad, laatste showplaatsje reden zeggen ze altijd nog altijd. Hè? Ja, inderdaad wel. Dat is toch altijd wel het veiligste, denk ik. Onze hit heeft voor deze week in ieder geval nog tot en met morgen vrijdag natuurlijk. Marshmallow en dit allemaal Take Another Drink. Mag natuurlijk ook frisdrank zijn, hè? Dan kan het geen kwaad. Goed, deze middag van harte welkom. Nog tot 1 uur ben ik bij jou op de radio. En dat allemaal met verteerbare gids. Tot 1 uur met de lunchbreak natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier zijn de Communards. And you are my world.

0: Inderdaad, dan kan hij toch lekker hoog gaan, hè? De zanger van de Combined Arts. Inderdaad, wel eens al zijn broek goed aangetrokken hebben, denk ik, al zo'n beetje. Goed, dit gezegd einde. Hele bijzondere goede donderdagmiddag natuurlijk. Morgen is het alweer vrijdag. Morgen kunnen we alweer denken aan het weekend natuurlijk. En ja, ik heb al een beetje een lijstje opgesteld wat ik allemaal in het weekend ga doen. En als ik zie, het zit weer vol natuurlijk, hè? Ja. De Combinards dus, met grote gids in de jaren 80. En dat was een van hun grootste gids dat ze gehad hebben.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Oh, Kees, je bent er ook nog bij. Ja, natuurlijk wel, er zit nog wat in de broodtrommel, maar niet zo heel veel meer natuurlijk. Ian Dury zit nog in de broodtrommel. Kees zit nog in de broodtrommel. John Hate Jazz zit nog in de broodtrommel. En de Human League, die komen er ook misschien nog aan. We zullen zien hoe ver we geraken. Hier is Kees en Lick It Up.

0: Muziek zoals we zeggen, rock'n'roll uit het onderste van de kastrol. Was muziek van Kiss natuurlijk, we kennen ze allemaal wel. En dit allemaal met hun Lick It Up. Maar als we even naar de klok kijken, wel, dan is het hoog tijd geworden voor...
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP, onze artiest van de week natuurlijk. En hier is hij, Willy Sommers.

Dan moet je natuurlijk doen als je de tax kwijt bent. La la la la la. Ja, dan. Speciale nummer van Willy Sommers. En een wonder van een vrouw, inderdaad wel. Ja, inderdaad. Even kijken wat we nu klaarstaan hebben. Wel, hier is Man Without Hats.

0: En dan hadden The Man Without Heads. En dit allemaal met een safety dance. Altijd vele heetschoenen aan doen, zou ik zeggen. Inderdaad wel. En het is steeds geworden.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier is John Hyatt en Georgie Ray. Wat mij betreft graag tot morgen vrijdag. Dus ben ik er weer. Met meer weer en dergelijke meer. Ja, inderdaad wel. Tot dan. En bedankt om te luisteren. Stay tuned. Want er komen nog een heleboel goede programma's aan. Hier op jouw raad.

0: Wat was het begin jaren 80, lieve luisteraars? Een fenomeen, hè?
1: Ja!
0: Een uitvinding. De CD, de compact disc. Laat dit muzikale werkje toevallig van compact disc afkomen. Jammer wie er, James Ingram samen met Michael McDonald. Zo aan het begin van een lekker uurtje voltooid en verleden tijd. Terug naar de nostalgie, hoe het eens was. Ja, hoe de wereld eens leefde. Lang geleden. Wees welkom, vrienden. Muzikaal gezien is dit.

Achter en voor ons in de middel van Radio Spooky en zo met You Talk To Mets. Waarvan de... Spooky. Ja, nee, goed. Spooky een beetje nep het was. Hè. Dat was een heel mager mannetje van met een hele zware stem. Dat had toevallig de stem van Big John Russell zijn geweest in de periode. En You Talk To Mets. Ja, leuk om terug te horen. Natuurlijk. Daar zijn we voor. Niet waar? Mooie uitvinding, hè? Radio. Geweldig, zeg. En Chick, I Want Your Love was van de partij. Abonneer op.

0: jaren 70 opgericht als Colony. Frits Mentrop, ik ken dat beter als Desireless. Stond in vele Europese en Aziatische hitparades op nummer 1 met dit mooie vocale nummer. Voyage, voyage.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Het zijn van die kerels, het zijn bikkels. Dag en nacht, school en zomers, lekker naar Spanje. Zijn dat die jongens van de bouw met die koppelbazen?
2: Dit is de middle of the road show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Bob, nou toch niet gekker worden.
3: Hans de Knecht. Krom is krom. En recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij.

Die grote Eddie. Eddie Grant. Apartheid. Verschrikkelijk, hè? Ja, nee, goed. Ook meegemaakt in de geschiedenis, mensen. Misschien nog steeds. Weet je niet, hè? Waar ook ter wereld op deze aard gloot. Give me hope, Joanna. Hoorde je van Eddie Grant uit de gouden jaren 80 ook. Een mooie jaren 70. Veel jaren 70's werk. En zo af en toe een Eddie. Hè? Komen we nog bij de 60 jaar terecht toevallig? Kijk even een producer aan. Ook nog. Och, leuk. Hier is Denise Williams. In the middle of the road show. Voor jou.

Mannen van 45 toerenplaatje. Denise Williams, terug in de show met It's Your Conscience. En de Tavares Brothers. Ja, waarschijnlijk hebben ze een strippenkaart op deze show. Zo, heel op zo'n

Zo klonken ze toen en zo klinken ze nog steeds. Mother and Child Reunion 1972. In de middel van de roadshow. Ja, door de jaren heen gaat het best wel lekker zo, hoor. De catacomben, ze staan ver open, lieve luisteraars. Jawel, dit is de middel van de roadshow. Wereldwijd via een dikke vette paal van Zendmast. Maar ook via natuurlijk het internet. En op Facebook. Wees welkom. Hier is Gilbert O'Sullivan.

0: lieve vrienden. Muziek van gisteren. Voor de Leuten en voor de Heuten.
1: Leuten van de Heuten.
0: Ah, welkom, welkom, welkom. Oh, oh, oh, ja, tuurlijk. Leuk zo'n regio plaatje ook in dit geval, Leon. Vind je het lekker? Marianne Rozenberg hoor je met Ich bin wie du. Nog meer van dat lekkers uit de gouden jaren 70.

ze toch, 1976. Als je die plaats van terug hoort, denk je, het leek gisteren. Het leek gisteren. Nee, dat is een tijd terug, hè, 76. Abba was dat in de Middle of the Road Show. Dat is ook leuk. Tuurlijk. Andrea Soul Connection met...

More. Een Blay-Eye. Daar zoeken we een ja, daar komt die, hè? Die olifant. Die olifant. Met die hele lange snijd. Blas in één keer in de middel of de roadshow van vandaag. Het complete verhaaltje. Weer eens.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Volle kracht.
2: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, we gaan het wederom een uurtje voor je doen. De Muziekfabriek. Dus laat het heerlijk over je heen komen. Een uurtje muziek met Van Elk Wat Wils.
3: Ron van der Steen.
2: Daarom snel van start met de eerste drie. Hier is Money for Nothing van The Dire Straits.
1: Geen reden voor onrust. Want
4: Ron van der Steen
1: zet ze weer op in
4: De Muziekfabriek.
1: De Muziekfabriek.

0: Ik wel tenminste. Een dance classic van het allerhoogste niveau. Deze van Patrick Hernandez en Born to be Alive. Daarvoor zat Alberto Nicolai. Een nummer wat me een beetje doet denken aan Boudewijn de Groot. Op reis heette het. En we begonnen dit rijtje van drie met The Dire Straits, Money for Nothing.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1990.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit is van Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Hoogste positie 5, aantal weken 6. En die kleine hit is van Shaken Stevens. Die heet I Might. Hoogste behaalde positie 21ste plaats, aantal weken 8. We gaan terug naar de lijst van 16 juni, week 24 van 1990. Grote.

0: Waar is hij toch gebleven, die Shaken Stevens? Dat waren ze, de grote en de kleine hits, allebei afkomstig uit het jaar 1990. Wil je die ook aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.
1: From long time ago, jukebox classic, golden oldie.
0: Ewell Sherry, beter bekend als Petula Clark, is geboren op 15 november 1932. We hebben te maken met een Engelse zangeres, actrice en componist.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Ze is het meest bekend om haar populaire internationale hits uit de jaren 60. Ze maakte haar radiodebuut in oktober 1942 toen ze met haar vader op een uitzending van de BBC was om een bericht te sturen naar een oom die overzees gestationeerd was. De producer vroeg iemand om iets te zingen en Petula gaf zich op. Het publiek in de studio was enthousiast en Petula maakte vervolgens zo'n 500 optredens in programma's die gemaakt waren om de oorlogstroepen te entertainen. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen wereldwijd is ze de succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Ze heeft ook de langste carrière in de hitparade, namelijk 51 jaar. In 1998 en 2002 maakte ze een grote tournee door het Verenigd Koninkrijk. In 2000 presenteerde ze in Montreal een one-woman show die ze zelf geschreven had en die goed onthaald werd. Ze maakte in 2003 nog tournees. En er werd ook een DVD uitgebracht van een concert in de Olympia van Parijs. In 1998 werd Petula Clark geridderd door koningin Elisabeth II in de orde van het Britse Rijk. Luister naar de hit uit 1967 van Petula Clark met This Is My Song.
1: Jukebox Classic.

Niet verder vertellen, het liedje heb ik lichtjes ontvreemd uit de jukebox. Dit liedje van Petula Clark. Het liedje behaalde een eerste plaats in de UK en een derde plaats in de Amerikaanse hitlijsten. Dat was in 1967 met This Is My Song. En hier zijn

0: De Muziekfabriek.
1: Een prachtige roffel aan het eind. Dit liedje van Guus Meeuwis. Het heet Goed. En het is terug te vinden op het album Amen Open. Daarvoor zat DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Oftewel Will Smith en Just Cruising. En we begonnen met Adele, Someone Like You. Misschien heb je behoefte aan een muzikale inbreng. Nou, ga dan even naar de website www.ronvoddesteen.nl. En je bijdrage, die is van harte welkom.
2: La fabrica de música. La sensación de la radio.
1: En we zijn niet vies van een Spaans liedje. Daarom je aandacht voor Amaia Montero.

0: Het blijft wonderschoon, de muziek van ABBA. Zachtjes het vervolg, dit rijtje van drie. Maar we gaan nu eerst naar onze oude lullenplaat. Johannes Hans Bouwens is geboren in Horen op 8 december 1944.
1: Oude lullenplaat.
0: En is een Nederlandse zanger die veel populaire liedjes op zijn naam heeft staan.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij werd geboren als zoon van een Nederlandse moeder en een Italiaanse soldaat die deel uitmaakte van het Duitse leger dat Nederland bezet hield. Zijn vader sneuvelde aan het einde van de oorlog en Hans werd door zijn grootouders opgevoed. Hij ging al vroeg werken. In 1967 solliciteerde hij als zanger bij de Zaanse band Soul Invention. Hij werd aangenomen en een jaar later werd de naam van de band gewijzigd in de George Baker Selection. Tegenwoordig woont hij samen met zijn gezin in Waddinxveen. Je kent hem waarschijnlijk beter onder de naam George Baker. Hij schreef ruim 600 liedjes en heeft circa 25 miljoen platen verkocht. Met de groep de George Baker Selection scoorde hij onder andere vele hits. Denk maar eens even terug aan Little Cream Back uit 1969 en Paloma Blanca uit 1975. Het nummer Sing for the Day was nog een gezamenlijke hit met de George Baker Selection. En dat nummer hoor je als de oude lullenplaat.
1: Oude lullenplaat.

Sabor, Aditea, Una Gorsa. Ik heb nog een tweetal liedjes voor te gaan in de muziekfabriek. Kijk maar op de klok. Jawel, het is zover. Ik moet er weer snel vandoor. Als je nou eens een beetje in de put zit en je hebt een beetje steun nodig, moet je gewoon dit volgende liedje even opzetten.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Nostalig, ik zal je nooit vergeten. En wat denk je van Koos Albers? Uit 1989. Jij blijft bij mij, precies. En een soort pre-rollator disc van New Shoes. Ja, ik kent weet, heb ik ook nog voor je straks. Maar eerst, het is een plaat die we ook weer een tijdje niet gehoord hebben. Dat weet ik zeker. En jij

econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer. Dan vaart

En als de pond dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op.

Charlie McKee. En ik zal je nooit vergeten. Oh, dit is gaaf, zeg hij. Synthpop van een hele hoge stoffige plank trouwens. Dat is zeker te weten. Hier

Tristan is eindig gekomen, weer niet. Een patatbakker van, waar komt hij vandaan, joh? Amsterdam of Zaandam komt hij vandaan, toch? Koos Albert. Jij blijft bij mij, was dit. Groot ongeluk gehad. En nou ja, je kent het resultaat. Helaas, overleden. Veel te jonge leeftijd eigenlijk, vind ik. Maar goed, no shoes nu. Met I can't.

Holiday Night. Marco Borsato en Sita lopen op het water. Dat is heel knap. Er komt maar één persoon. Maar tenminste een persoon. Een grootheid. Ja, voor de christenen inderdaad. James Bay eerst en One Love. Maar ik heb ook nog Kevin James voor je. Wat is het nou? Nou, die gaan ze eerst draaien. The Book of Love.

dat is even een ander liedje van Dan Harrow. The Taste of Love, daar kennen we hem natuurlijk van. En Holy the Night was dit, de Rollato discoplaat. Daarvoor Marco Borsato en Sita en Lopen op het water. Nu Treintje Oosthuis. Vlieg met me mee. Het avontuur.

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
2: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 20, 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox gedaan. Welke het is, we gaan het weer meemaken. En zo richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Grey. Lekker meezingen, dansen, landen, kijk maar wat je allemaal doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens 1982 met... Rolls Royce.
3: 80s.

26 vrouwtje was dit. Daarvoor hadden we Cathy Dennis. Everybody Move uit 1990. En we begonnen in blokje van 3. Een plaat uit 1982. Best Love, zo heette die. En die was van de formatie Rolls Royce. Best Love, dat is een nummer zoals ik al zei van de Amerikaanse band Rolls Royce. En het is de eerste single van hun 7e studioalbum Stronger Than Ever. Het nummer bereikte in Amerika geen hitlijsten, maar werd in de Nederlandstalig taalgebied wel een hit. In de Nederlandse top 40 verbleef het 7 weken en haalde het een 12e positie, terwijl het nummer in de Vlaamse radio radio 2 top 30 een plekje lager kwam. Met dit nummer was het de laatste keer dat Rolls Royce in de hitlijsten zou voorkomen. Ze maakt altijd wel mooie muziek hoor, absoluut, maar daar zaten niet altijd grote stukken bij, maar wel lekkere soul of disco muziek. We gaan naar het volgende blokje van 3. 1989, dit is Bobby Brown.

0: 20 Seconds 2026. Die plaat was van Ruben Hillen. Een talentenshowwinnaar en daarvoor ook een talentenshowwinnaar. Dat was Sandra van Nieuwland, More uit 2012. En we begonnen die blokje van drie met Bobby Brown en Every Little Step. En die plaat kwam uit, even kijken, maar goed nadenken, 1989.
1: Hey Tim,
0: ja?
1: Volgens mij is het tijd voor de
0: dat
1: jukebox.
0: Dat weet ik al zeker. Het muntje gaat erin. Dus even kijken, wat komen we gelijk in? Theodor 15. Theodor 15 drukken wij in. En we gaan kijken. Ik heb hem pas weer aangevuld trouwens, de machine. En dan gaan we altijd weer kijken wat er dan weer...
2: I want you to want me.
0: Ja. Wie kent hem niet, hè? I want you to want me. 1979, dit is de formatie Cheap Trick.

Een typische groep uit de jaren 90 was dat Inks. I-N-X-S. Suicide Blonde heette die. Daarvoor de Nederlandse Henny Winter met Herman Brood. Als je wint, dan ben je al te vrienden 1984. En She Trick. And I Want You to Want Me in 1979. Eind jaren 70 staat Cheap Trick in het voorprogramma van The Kinks, AC/DC, Queen, Kiss en Santana. Eerst is de band alleen succesvol in Japan. Pas met het live album At Budokan breken ze door in Amerika. Jaren later is I Want You to Want Me opnieuw een hit in Amerika, omdat het een liedje is die wordt gebruikt in een frisdrankreclame. Ze kunnen je muziek ook overal voor gebruiken, blijkbaar. Goed, we gaan naar het volgende blokje van drie. 1981, A Little in Love. Dit is Sir Cliff Richard.

0: Ja, daar zijn nog heel wat varianten op gemaakt, hoor. Ja, ja, ja. Temperer is dit, de samenwerking met Maya en Feel It in 1998. Daarvoor hadden we de Pussycat Dolls. Samenwerking met Busta Rhymes en Don't Ya uit 2005. En we begonnen dit blokje van drie met Cliff Richard. Eigenlijk moet je zeggen Sir Cliff Richard. Hij is geridderd. En A Little Love uit 1981. We kijken weer in eventjes naar het klokje zoals we dat altijd doen. En het klokje geeft aan dat we mooi op tijd zijn. Niks aan de hand. We gaan dus vrolijk verder naar het tweede item in deze show. En je meesten weten het al. Het is weer tijd voor
1: André Hazes. Bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Bij de jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop.

0: till clouds came along to disperse the joys. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: Gozer! En hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Oranje Party Radio. Een nieuw seizoen, een nieuw geluid met heel veel leuke nieuwe programma's weer. Met heel veel lekkere gezellige hits en muziek van Hollandse bodem. En natuurlijk gaan we ook voor Oranje Party en de Gouden Foutje weer een bezoek bij de Buma NL Awards. En heel veel leuke dingen meer. En dat hoor je allemaal dit nieuwe seizoen hier in Oranje Party Radio. We gaan snel van start. We hebben straks voor je in het tweede uur een mini special. Met in het Oranje Party Café natuurlijk Jeffrey Heijzen. Hij is onze artiest van de week in het kader van zijn concert in de kersthouden. Hier natuurlijk in de Oranje Party Radio. Maar we gaan van start onze aflevering van deze week met de fantastische schijf. Hier is Erik van Klinken en hij gaat door het oog van de naald. Welkom bij Oranje Party Radio.
1: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Oranje Party Radio met Jos Netten, nieuw.
3: Hey, zit hij er al in?

0: Ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen. Nou, het is weer tijd voor. Wij gaan weer eens even bellen met een man die al vaker bij ons te gast is geweest in de show. Bijzondere liedjes heeft en nu een liedje heeft uitgebracht, dames en heren. De twee uitersten in één liedje. Want we kennen allemaal wel dat gevoel. Soms dan is er heel veel liefde en dan gebeurt er iets en dan wordt het in één keer helemaal anders. En ja, een liedje wat daar ja, mee te maken heeft, de titel ook heeft, Haat en Liefde, dames en heren. Je maakt het allemaal mee in je leven. En de volgende man ook die we onder de knop hebben. Het is niet de broer van Jason Donovan. Ik heb het de vorige keer aan hem gevraagd. Geen familie ook niet. Want die muziek hebben we pas ook gehad in de show. En bij de toppers natuurlijk was hier Jason Donovan ook de gast. Nou, misschien deze man ook wel. Devin Donovan. Wat een prachtige mooie artiestennaam ook eigenlijk, hè?
7: Ja, dankjewel. Hallo, wat een mooie intro.
6: Ja, welkom. Ja, haat en liefde, ja, dat is iets wat natuurlijk iedereen in zijn leven meemaakt. En vaak is het of het gaat over het een of het gaat over het ander. Maar jij dacht van, ik maak een liedje waar het allebei in zit. En dat we even goed even uitlichten hoe het nou echt in elkaar zit.
7: Nou, zeker. Ik vind eigenlijk dat het heel dicht bij elkaar ligt, hoor. Ja. Haat en liefde.
6: Dat kan heel snel veranderen, hè?
7: Ik denk dat je pas iemand kan haten als je ook echt van diegene gehouden hebt. Dat je er ook echt heel veel liefde hebt gevoeld.
6: Ja. Dat er iets gebeurd is waardoor het omgeslagen is.
7: Ja, precies. Ja, ja, dat het klaar is.
6: Ja, en dat gebeurt soms. Hè. Dat kan zomaar door wat voor reden dan ook gebeuren. Door iemand die er in één keer bij komt. Of een andere gebeurtenis. Of ziekte. Of nou, weet ik veel. Het kan zomaar veranderen.
7: Zeker, het kan zomaar omslaan inderdaad.
6: Nee, en zit er iets autobiografisch in?
7: Zeker, ja. Ik heb dit geschreven dus eigenlijk naar aanleiding van mijn relatiebreak, zeg maar.
6: Oh jee.
7: Ja, het is dus echt helemaal autobiografisch. En eigenlijk was het voor mij een vorm om het te verwerken eigenlijk. Dus ik heb het vooral voor mezelf geschreven in eerste instantie ter verwerking van wat er is gebeurd. En eigenlijk dan, dat gaat het eigenlijk ook over, het gaat over de fases van waar je doorheen gaat. Dus dat het echt start natuurlijk met de boosheid en de haat. En nou, dat je ook verward bent natuurlijk van hoe het gaat. Zeg maar uiteindelijk dat je je leven weer gaat oppakken en dat het weer beter gaat worden. En dat je vooral gaat doen alsof het heel erg veel beter gaat met je. Ja. En uiteindelijk als je dan die verwerking hebt gehad, dan kan je ook weer kijken van, oh, het waren ook wel mooie momenten. En dan kan je ook nog wel soms wel eens de liefde voelen, weet je wel.
6: Ja, doe maar een beetje denken aan de sfeer van, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, hè. Dat je dat niet toe wil geven en dat je eigenlijk denkt, takkenwijf of klerenvent, als de vrouw is, of een man of andersom. En dat je dan toch naar de hand denkt van, ja, het was niet allemaal kloten. Het is misschien niet lekker geëindigd.
7: Je hebt ook mooie dingen gedaan.
6: Samen.
7: Plus, helemaal juist, inderdaad. En dat probeer ik dan in een liedje te krijgen. En er zitten wel gewoon de dingen die voor mezelf heel erg persoonlijk zijn, ja. Maar dat vind ik juist ook heel mooi, dat het ook echt bij mij past.
6: Ja, nou maar goed. Kijk, een liedje moet bij je passen. Niet alleen qua muziek, qua arrangement en qua stemgeluid en weet ik veel. Maar het moet ook bij je passen. Dat als je dat mag zingen, als je het mag zingen, als je het mag brengen, dat mensen wel ook zien van, hé, hey, hij staat er niet zomaar uit zijn duim te zuigen, maar hij zingt hier iets en hij zingt het met hart en ziel.
7: Ja, nou dat hoop ik wel dat het zo overkomt inderdaad.
6: Ik sta voor mezelf weer te kijken wat een poëzie er vanavond weer in zit.
7: Wat een mooie tekst die er allemaal uit.
6: Wat een tekst, dames en heren. Jongen. Een goede voorbereiding is natuurlijk ook het halve werk. Maar het is wel zo natuurlijk. Ja, als je zo'n bijzonder liedje brengt, wat autobiografisch is, wat echt iets met jezelf heeft. Ja, dan moet je dat ook wel kunnen overbrengen.
7: Ja. Nou, dat is. Ik ben er heel trots op eigenlijk, dit liedje. Ja.
6: Nou, wij zijn er hartstikke trots op dat jij het weer gemaakt hebt. En dat je bij ons te gast bent in de show. Want je hebt al hartstikke mooie liedjes uitgebracht. Je bent flink aan de weg aan het timmeren. En ja, je wil natuurlijk opvallen met een liedje waarvan mensen zeggen, hé, hey, dat is anders dan al die 380.000 andere liedjes die elke keer uitkomen. Dat je met iets bijzonders komt.
7: Precies, ja. Dat je niet 13 in dozijn bent inderdaad.
6: Nee, want dan valt het niet meer op, hè. Dan, als het
7: nee,
6: allemaal
7: en er
6: hetzelfde
7: komt veel
6: is
7: uit, hè, op het moment. Er is echt veel nu wat er natuurlijk uitkomt deze zomer.
6: Ja, ja, ja, ja, ja, op de valreep voordat alle vakanties beginnen. Voordat de Vierdaagse begint. Voordat de kermis in Tilburg. Alle evenementen komen. Zijn er heel veel artiesten die nog snel met een productie op de markt komen. Want die willen overal optreden. Die willen overal het liedje tegen horen brengen. En zichzelf in de picture zetten. Maar wat ik net al zeg, kom dan met een liedje wat opvalt. En in dit geval heb jij een liedje uitgebracht wat echt opvalt tussen al die andere liedjes. Qua tekst, qua sfeer. Maar gewoon een complete opvallende productie, om het zo maar te zeggen.
7: Dankjewel, dankjewel. Ja, we hebben toch wel gekozen natuurlijk voor een beetje een uptempo en gezellige melodie. Marco Lusing, die van mij dus in de studio dat allemaal maakt, zeg maar. Dat een beetje tegenkleurt. Want het is best wel een heftige tekst natuurlijk.
6: Maar een beetje dat leuk aankleden, hè? Leuk aankleden, toch?
7: Weet je, het moet niet helemaal dramatisch zijn natuurlijk.
6: Nee, het moet niet zijn dat je als je het liedje gehoord hebt, dat je 1 in 3 moet gaan bellen. Het moet wel, zeg maar, perspectief bieden, toch?
7: Inderdaad.
6: Ja, maar zo is het toch, dames en heren. Hartstikke leuk, man. Nee, hartstikke leuk dat je ons weer verrast met een bijzondere productie die we altijd heel graag draaien in de Gouden Foutje Radio. Maar natuurlijk ook in Oranje Party, ons zusterprogramma. Daar hoor je bijzondere liedjes, dames en heren, die met een knipoog soms. Een liedje met een tekst die echt ergens over gaat. Niet alleen van ik hou van jou en ik blijf je trouwen. En Nee, gewoon iets bijzonders.
7: Heb ik ook, hoor.
6: Ja, die heb je ook. Maar het is ook mooi dat je ook zoiets als dit hebt dan.
7: Ja, precies. Een beetje afwisseling is fijn.
6: Zo is het, jongen. Nou, en voor de afwisseling, dames en heren, gaan wij weer eens heerlijk een plaat draaien hier op de radio. Waarvan ik zeg, dit mag. Nee, dit moet gewoon een hit worden. Dus zet hem allemaal in je playlist. En vraag hem ook aan bij jouw favoriete radiozender. Bij een van de zenders die ons programma uitzendt. Of al die anderen. Vraag hem ook aan in de kroeg als je ergens bent. Dat is gewoon ook een lekker plaatje. En iedereen kan bij zichzelf denken, ach, ik heb het ook wel eens meegemaakt. En dan lach je achteraf weer en dan denk je, ach, het was soms toch ook wel leuk. Hè, toch?
7: Precies, inderdaad. Het was ook een mooie tijd.
6: Zo is het, jongen. Nou, we gaan hem lekker draaien op de radio. Ik zou zeggen, als jij hem lekker wilt aankondigen, even, dan gaan wij vol gas de radio opknallen.
7: Ja, nou bedankt dat ik eventjes in de uitzending mocht komen natuurlijk om een nieuwe liedje te mogen promoten hier. Lieve luisteraars, dit is Devon Donovan met Haat en Liefde.

ik ben Jan Biggel. Ik maak leuke liedjes. En zolang ze mensen het leuk vinden, vind ik het ook leuk. Alle moeders zeggen wel tegen de kinderen van, doe dat nou niet. Alles wat niet mag, vinden kinderen leuk. Hey.

0: komt niet met een spijker in de stop getakt. Waarom niet? Dat wilde weten. Nou, toen SG achterkwam, denk ik, oh ja, ze had wel gelijk. Ja, snapte. Ik denk dat iedereen het meegemaakt heeft. Ik denk, als ik aan jou vraag, jullie moeder het ook gooit tegen jou zegt, jongen, doet dat nou niet. Maar ik ga het toch. Waarom? Dat is leuk. Dat is zelfs een rode vlag op een stier, weet je niet. Ja, dat moet je niet zeggen.
1: Zo heb ik ooit eens in de kerk gestaan. Met de verkeerde griep, dan dat is niet goed gegaan.
0: Ik had eigenlijk voor de grap, dit liedje eigenlijk voor een vriend van mij geschreven, die nou overleden is. Arne Sloot, ja, de meeste mensen, heel veel mensen kennen hem wel. Maar die wou geen dialect zingen. En toen had ik hem in het Nederlands geschreven. En toen klonk hij niet meer, dan holde de ziel uit het liedje. Dus zit je dat moeten zelf doen. Dus de band was klaar. Ja, iemand moest hem nog inzingen. Of hij, of ik. Dan zit Jan, doe zelf maar. Toen heb ik het zelf gedaan. Ja, en de ene keer ben de zanger. Ja, dat was ook wel lachen.
1: Zo heb ik ooit nog eens een kroeg gehad. Ik was de beste klant. Ja, ik was altijd zat.
0: Het ging eigenlijk over mijn maat, Arno. Die is getrouwd geweest een paar keer, die een kroeg gehad. Maar de derde couplet was eigenlijk anders. Want ze hadden hem ook een keer omgehouden en hadden ze een leeg beltje gevonden in zijn wagen. De politieagenten weten, die moest je mee naar het bureau. En daar had ik ook dan een couplettenreeks op gemaakt van zo reek een keertje zonder gordel aan en even later hield toen die agent mij aan. Maar toen die agent een beetje verder keek, vond hij me een kook, mijn god, waar ben ik bleek.
1: En ja, ons moeder zijn er nog, en doet dat nou niet, maar ik deed het toch.
0: Ja, hij deed het toch, dus het was eigenlijk voor hem geschreven. Dus dat was eigenlijk voor hem bedoeld. Maar ja, toen ze Welen, met hem en de producer, want dan ging ik hem zelf zingen. Hij zei, Jan, niet over drug zingen. Hij zei, ik weet ook wel in de artiestenwereldje, het wordt nergens zoveel gebruikt als in de artiestenwereldje, maar je moet er niet over zingen. Toen heb ik dat ongepast, want een andere maat van mij, we zijn een keer door de, weet, hoe noemen ze dingen, een bedeel geweest.
1: Zo ben ik ooit eens in een club geweest, ging met zo'n vrouwke mee, mijn god, dat was een feest.
0: En hij ging maar heel de tijd naar boven en naar beneden en naar boven en naar beneden, weet je niet. En ja, op een gegeven moment was het geld op. En dan

0: Ja, ik had een keileuke moeder, jongen. Ze heette Sjaan. En die hield ook van Nederlandse muziek. Dus ja, dat was ook een feestneus. Maar ze is nou overleden en ik vind het jammer dat ze mijn zangcarrière nooit meegemaakt heeft. Want ja, die zou zeggen, ja, ik heb het altijd gezegd.
1: Hey ja, ons moeder zei nog, doe dat nou niet. Maar ik deed het toch, ja, ik weet het, ze zei het.
0: The Woman Concerns, van Chris Andrews. Ik vond dat keileuk nummer altijd al. Alleen mijn maat was er mee bezig om daar een Nederlandse tekst op te maken. En dat wou maar niet vlotten. En ik heb hem wel een nul eind om moeten passen, weet je niet. Want ja, de coupletterreeks vond ik niet leuk. Ja, dan kwam er dat nummer uit. Maar ja, het blijft dan toch een cover.
1: Ik weet het, ons moeder ze zei het. Ons moeder zei het, ons moeder ze doen maar ik deed het toch.
0: Ja, ik ben echt supergelukkig. Kijk, als je ellende meegemaakt hebt, dan ben je ook blij als je de ukkers niet hebt. Ik heb er wel mijn lering uit getrokken. Ik kan ook andere mensen door raad in geven. Ik kan het gebruiken in mijn liedjes. Door de mensen, als ik die liedjes maak, dat ze er wel vrolijker voor. Want als je 's morgens opstaat en je zit niet zo lekker in hoe vuil, draai mijn liedjes. Want ik doe dat in mijn auto ook, hè. Ik draai mijn eigen liedjes, hè. Ik word altijd vrolijk van mijn eigen muziek. Zeg ik eerlijk. Ja, de meesten draaien andere muziek, maar ik vind mijn eigen muziek, ja, ik vind gewoon goede muziek. Ik kan er niks aan doen.
2: Dankjewel.
0: Zijn we klaar?
2: Ja.
0: Oh, jammer. Ik vond het net zo gezellig, jongen.
1: Beste vrienden, hier ben ik weer. Mee als moeder zei, keer op keer.
3: Ik ben Jan Pegel en ook ik.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
4: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
0: de Goud en Fout Show.

Pa-pa-ba-da-da-da. Zijn er ook nog Brabanders binnen? Zijn er ook mensen buiten Brabant? Supergezellig. Even een vraag tussendoor. Zijn er nog Ossenaren binnen? Ja, ik zie natuurlijk wel een hoop bekenden. Maar ik denk, ik wacht eventjes met de vraag. Ik vind het fantastisch om hier vanavond te mogen staan, lieve mensen. Jos en ik die kijken al zoveel jaren hier naar uit. Nee, maar we hebben het er heel vaak over, hè. 7 januari in de Hooghei, dat gaat een feestje worden. Nou, ik heb het een beetje gekeken van de zijkant. Het is al een feestje. Ik hoop dat het zo blijft. Ik heb heel veel dansbare muziek meegenomen. Ik weet niet of dat de mensen zijn die mijn album ooit een keer geluisterd hebben. En zo niet. Ik ga er nu een liedje van zingen dat heet... Ik leef alleen voor jou. Gewoon lekker dansbaar. Here we go.

0: Zijn er nog meer verliefde mensen aanwezig vanavond?
1: Dankjewel.
0: Wie is er nog meer verliefd? Niemand, verloofd misschien iemand? Zijn er nog getrouwde mensen aanwezig? Heb je nog één vraag over? Zijn er nog gescheiden mensen aanwezig? Oké, okay. Ja, sorry, normaal vraag ik het nooit. Maar Jos zegt, dan kan je gerust vragen hier. Heb jij nog verzoekjes, Jos? Oh nee, jouw liedje is al geweest. Nee, eerst nog andere mensen. Nou, dit liedje is een beetje een vies liedje. Dan mag ik eigenlijk normaal gesproken ook niet zingen. Maar ik doe het toch. Ook in de hoogheim mocht het hier. Over die one night stand gaat het. Ik ga even een slokje drinken nemen, want hij begint gelijk. Zijn er nog mensen aan de alcohol vanavond? Oké. Okay. Dansschoentjes nog aan, hè? Aanhouden. Wacht even, ik neem even een slokje, want anders gaat het een beetje snel.

Jij bent veel meer dan een one night stand. Lieve mensen, Jos die belde mij van de week op. Hij zegt, ik draai alleen maar oude, gouden... Ja, hij durft het niet te zeggen, foute muziek. Maar ik vind het geen foute muziek. Ik wist overigens ook niet dat jij zulke mooie schoenen had. Maar dat maakt ook helemaal niks uit. Ik heb ook oude muziek bij. Ik weet niet of het fout is. Maar het is, is het hier ook fout en goud show? Goud en fout show. Fout en maakt niks uit. Nou, ik heb overigens, die is niet fout. Ik heb mijn vader meegenomen. Even een applausje voor mijn vader, dames en heren. Die is er bijna nooit bij. Is zelf altijd druk bezet zanger. Misschien dat er straks nog een duetje uitkomt. Oké, alle duimpjes omhoog als er een duetje moet komen straks. Nou, vooruit dan maar. Dat doet niet moeilijk over. Of ja, dat weet ik niet. Zullen we dat straks eens doen? Ja, ik denk, vraag het maar even. Dit liedje is speciaal voor Jos. Het is niet De Wereld Is Van Jos, maar het is ook een standliedje. En het is van Benny King. Dat heet Stand By Me. Gewoon even een tussendoortje. Stand By Me. Ken je dat liedje? Ja, je zal het wel eens horen zingen, denk ik. Gewoon even tussendoortje.

En daar moet op gedronken worden. En daar moet op gedronken worden. Wie is er ook aan de Spaarblauw dan? Wie zit er aan de Spaarblauw vanavond? Oh, jullie moeten terugrijden. Kijk wel voorzichtig uit onderweg. We gleden hier naartoe. En ik denk, we komen toch? Want jij komt mij opzoeken. Want je weet waar ik woon, Jos. Dus ik denk, ik kom maar gewoon. Slecht weer of niet, maakt niet uit. Lieve mensen, zijn er ook mensen die nog niet gedanst hebben met elkaar? Met hun danspartner? Wie heeft er nog niet gedanst? Oké, ik heb een rustig liedje meegenomen. Het is nog heel toevallig mijn nieuwe single ook. Hij staat op nummer 1 in de Oranje Top 30 in de hitlijst. Daar ben ik heel trots op. Ik kreeg net een bericht dat hij 200.000 keer bekeken is op YouTube. Weet er al mensen over welk liedje dat ik het heb toevallig? Ga jullie danspartners halen dan? Of niet? Oh, wordt er niet gedanst? Oké, ik neem een slokje erbij. Dat is een paar blauw hoor.

0: Oké, dit doen we samen in de zinnetje. Komt-ie! En dat ben jij. Ja, ik ben ontzettend trots op dat liedje. Waarom? Omdat ik heel graag ballads zing, maar eigenlijk nooit uitbreng. En we vonden hem eigenlijk een beetje te goed om op het album te laten staan. Dus vandaar dat we hem uitgebracht hebben. Ja, 200.000 keer bekeken op YouTube. En ik heb ook een YouTube-kanaal voor het geval dat. Je kan alles terugvinden. Ik zet elke week een gezellig filmpje erop. Ik maak heel veel muziek thuis. Ik weet niet of dat mijn buurvrouw er zo blij mee is, maar dat zien we nog wel met de muziek maken. Gaat het, schat? Gaat het? Zal ik weer iets gezelligs gaan doen? Zal ik iets met mijn vader gaan doen? Zal ik een liedje met mijn vader doen? Nou, dat komt bijna nooit meer voor. Maar ik vind het wel leuk. Ik zeg, ga vanavond mee. We gaan naar een hele gezellige tent.
1: 1, 2.
0: Hij doet het.
1: Echt zijn vader, hè? Ik maar, heb de looks. Hij heeft de stem.
0: Ja, het komt niet vaak voor, zei ik al. En we hebben hem gezellig meegenomen. Allemaal onze mensen, zeg ik. Ik ken heel veel Brabanders. Mensen uit buiten Brabant. Dus promotie. Misschien.
1: Wat gaan we doen?
0: Hij zingt net zoveel als ik. Net zoveel optredens. Hartstikke druk. En we zingen wel eens een liedje samen. En dat liedje gaat zo. Als het goed is. Hij is hem nog even aan het laden. We zingen altijd een liedje samen. Dat is een liedje van Elvis Presley. En,
1: dan weet ik ook wat we gaan zingen. That,
0: yeah. Ja, dat liedje gaan we zingen. Ik heb het in Memphis gezongen. De hotelkamer. Ik durfde niet op het podium te stappen in Memphis. En dit liedje heeft me altijd geïnspireerd. En ja, wat moet ik nog meer vertellen om alles vol te praten? Ik weet het niet. Ja, ik kom zomaar maar iets. En mijn geluidsmonden moeten heel erg haasten. Maar dat maakt niet uit.
2: Weet je dat hij morgen jarig zou zijn, Elvis? Morgen.
0: Ja, tuurlijk. Weet je dat ook? Wist jij dat ook?
1: Dat wist hij. Ja, wist hij.
0: Wist jij dat ook?
2: Ja, 83 zou die worden morgen. Niet te geloven, hè?
1: Gooi
0: het! Dat is zeker niet te geloven.

Kan die zingen of niet? Kan die zingen of niet? Ik weet niet of ze nog artiesten nodig hebben binnenkort hier. Ja, ik denk ik zeg het maar even. Of die setje af kan maken. Ja, dat zal die gerust kunnen, denk ik. Nou, ik ga ervoor zorgen dat hij hier een keer mag zingen. Is dat goed? Maar dan moeten jullie allemaal terugkomen dan, hè? Ja, misschien kom ik ook wel mee. Ja, tuurlijk. Mag ik er ook nog zelf eentje doen, toevallig? Mag dat nog? Zullen we er eentje doen, Jos? Mag dat? Ja, hè? Mag ik de zon laten schijnen in je hart? Zo.

Zullen we er nog eentje doen? Zullen we jouw liedje nog een keer doen? Kom je bij mij op het podium staan dan? Nee, even hier, even erbij. Gewoon gezellig. Het liedje gaat over jou, Jos. Al gelijk natuurlijk het liedje schreef in de studio. Ik denk, dit gaat ook echt over Jos. Oké. We hebben het met geoefend, hè? Zullen we nog een keertje doen? De wereld is van Jos. Ga vooruit dan. Nog eentje, maakt er niks uit. Doet je het? Doet je het? Waar was jij al die tijd? Ik heb je niet meer kunnen vinden. Ik was jou al jaren kwijt, maar je bent nog

0: Nou, je hebt niet geloofd, het was super gezellig. Oh, ja.
1: Je bent bevrijd.
0: Oh, oh, oh. Jeffrey en Jungle, wacht even.
1: Kondig jij mij nog af of we blijven staan?
0: Ja, wacht even.
1: Lieve mensen, dankjewel en tot de volgende keer.
2: Ik ben Jeffrey Hezen en ik luister altijd naar Josnetten.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. En natuurlijk ook weer hele leuke gasten, dames en heren. De volgende... Ja, het is niet te geloven. We hadden van de week Tom Haver aan de telefoon. Die was ook al in de sportschool bezig. En de volgende gasten, dames en heren, die we in ons programma hebben... Die staat ook, dames en heren, in de fitness, dames en heren. Ze is zo fit als een hoentje. En ze heeft een heerlijke nieuwe single uitgebracht met de titel Feestje. Nou, maak je er ook een feestje van daar in de sportschool? Femke Hengeveld, hè? Uit de velden.
6: Hengeveld is daar, Hengeveld. Ja. Maar zeker maak ik er een feestje van sportschool.
5: Ja, je maakt de velden onveilig, blijven, toch? Je maakt de sportvelden nou een beetje onveilig. Vandaar dat ik Hengeveld dus, zeg.
6: Nee, maar het is sowieso, we maken overal feest van. Ja, weet je, dat het heel grappig is dat heel veel mensen, ik heb al zoveel mijn achternaam anders gehoord. Hengevelde, Hengeleveld, Hengelveld, Hengelvelde. Het maakt allemaal niet uit. Ik denk als ze het allemaal opzoeken op Google, dan vinden ze me toch wel.
5: Ja, dus. Dat is inderdaad, ik heb dat ook gelezen. Nou, maar ik zeg, je bent nu de sportvelde onveilig aan het maken met
6: heerlijke
5: gezelligheid,
6: ja.
5: Dames en heren. Wat ik ook leuk vind om te vertellen, we hadden een tijdje geleden, hadden wij in de uitzending een paar keer achter elkaar met zijn nieuwe singles Stef Eckel. En Stef Eckel, die speelt ook een belangrijke rol in jouw muzikale leven nu, hè?
6: Zeker, dat klopt. In februari heb ik getekend bij Stef Eckel Music. En ik ben heel blij dat ik onderdeel mag zijn van het team. En op naar een gouden toekomst, zeg ik.
5: Ja, heerlijk man. Ja, hij vertelde toen al heel enthousiast dat hij volop bezig was om allerlei artiesten in zijn stal te halen. En daar liedjes mee op te gaan nemen. Mensen die, waarvan hij zei, die hebben al zoveel leuke dingen gedaan. Maar ik wil zo graag met die mensen werken. Ja, en jij bent een van de gelukkigen die daarmee mag werken. En... dat niet alleen, maar je mag ook samenwerken met een producer die normaal gesproken ook niet van de televisie af te slaan is. Van de muziekfeesten, oranje zomer, winter, tuinen, overal in de...
6: Overal is die, overal
5: zie je voorbij komen, hè, die Manfred Jongenheers. Ja, dat is niet te geloven, hè?
6: Dat klopt, die man duikt overal op. Nou, weet je, dat is ook het mooie. Kijk, het team is zo leuk. En het grappige is dat de Manfred en ik hebben elkaar denk ik al een jaartje of 10-12 geleden was gesproken op de Buma NL Wars. En toen zeiden we tegen elkaar, misschien moeten we eens gaan samenwerken of dat ding gaat opnemen. En eigenlijk is er nooit van gekomen. Onze paars zijn wel weer hebben elkaar wel gekruist. Maar is nooit tot iets gekomen. Tot nu bij Stef Eckel. En het valt allemaal gewoon op zijn plek. Dus ik vond het onwijs leuk dat ik... dat ik met hem mag werken. Dus,
5: ja, onderdeel van de Manfred familie en de familie van Stef Eckel. Ja, het leuke is inderdaad. Kijk, die mannen die kom je overal tegen in het land. Die hebben alles meegemaakt wat je maar kunt verzinnen. Alle klappen van de zweep hebben ze meegemaakt.
6: Weet je wat mooi is? Het zijn gewaardeerde ontzettend gewaardeerde collega's in het land, in de muziekwereld. En het is gewoon fijn dat het... Het voelt gewoon heel, heel, heel prettig, heel warm. Het is prettig werken. Het is niet te veel bla bla. Het is gewoon, dit is wat je, gewoon wat je ziet is wat je get.
5: Ja.
6: En dat is eigenlijk precies hoe ik daar ook in sta. En uiteindelijk moet je het met z'n allen doen. Dan kun je het nooit als artiest alleen doen. Dan heb je altijd de juiste mensen om je heen nodig om met elkaar dat doel te verwezenlijken. En dat is onwijs fijn om het met z'n allen te doen.
5: Ja, en hun hebben natuurlijk weer hun eigen netwerk waar je ook onderdeel van wordt. Hè? Want beide heren komen links en rechts nog eens een keer voorbij. En die kennen ze overal. En als er mensen op een gegeven moment weten, ook de organisatoren. En noem het allemaal op wat zij allemaal doen. En welke artiesten ze in de stal hebben. En natuurlijk kennen ze in het land jou ook zeker allemaal. Ja, het opent ook weer nieuwe deuren, denk ik. Hè, als
6: precies.
5: Je zo'n nieuwe samenwerking aangaat.
6: Ja, nee, dat is zeker zo. Er zijn heel veel mensen die me dan toch weer her en der zien. En inderdaad zijn er weer mensen die Stef spreken. En Stef dan weer over mij spreekt. En ja, dat is toch leuk om dan zo her en der overal wel te komen.
5: Ja. Hey, en je bent dus nu de sportschool om het onveilig maken, maar de zomer staat voor de deur of is eigenlijk al een beetje in volle gang. Ja, zweten, dat kun je niet alleen in de sportschool doen, maar ook buiten, maar zeker ook op de bühne. Hè? Want je bent volop actief in het land. Hè? We volgen jou natuurlijk
6: via
5: de socials. Je bent als een dol aan het optreden ook.
6: Ja, ja, we zijn lekker bezig. Vanmiddag nog gestaan bij de Velperdonderdagen. Een lekkere thuiswedstrijd, dat was ontzettend leuk. Ja, weet je, ik ben gewoon ook een springend veld. Dus dan is het, als we het over op de bühne springen hebben, ook wel heel goed om, te sporten en om lekker fit te blijven. Dus ook sowieso 4 dagen in de week. Dus zo. Dat is ook wel de reden waarom ik lekker zo her en der kan blijven springen en mijn ding kan doen.
5: Ja, hey, en heb jij ook nog, ik heb het Tom Haver ook gevraagd, nog favoriete dingen of juist dingen waar je een hekel aan hebt in de sportschool? Zijn er nog dingen van je zegt, nou, die vind ik dan, ondanks het, ja, de sportschool natuurlijk niet de meest favoriete plek is van veel mensen. Vertel eens eventjes, wat vind jij nou leuk om mensen thuis ook te stimuleren die volgend jaar ook met een sixpack tevoorschijn willen komen of de mens health willen komen in hun eigen regio? Hoe moeten ze dat doen?
6: Nou, weet je, het is gewoon heel hard trainen. Dus vooral krachttraining vind ik het allerleukste. We hebben bij vrouwen en vooral moeders die kinderen hebben gekregen ook heel veel baat bij. Maar gewoon in het algemeen is krachttraining gewoon heel belangrijk voor je lichaam en voor je spieren en voor je skelet en voor je hele gesteldheid.
5: Ja.
6: Ik denk als je eenmaal bezig bent en het resultaat ziet, dat is wat bij mij de knop om heeft doen. Wat bij mij de knop heeft laten draaien, is dat je als je eenmaal dus bezig bent en je ziet dus progressie, je ziet je lichaam veranderen, dan raak je eigenlijk bijna zou ik zeggen verslaafd aan de sportschool.
5: Omdat
6: nee, dat is echt zo. Je wilt heel graag je doelen behalen. En als je het dan ook in de spiegel ziet en je voelt je eigenlijk ook veel zelfverzekerder, dan is het ook gewoon lekker om daar op door te gaan. Dus dat heeft mij in ieder geval heel erg doen helpen. Ik was vroeger heel erg onzeker en ben ik ook echt wel heel zwaarlijvig geweest. Dus ik ben echt wel best wel van ver gekomen. Dus ik ben heel blij dat het sport is gewoon een modus. Dat is een soort levensstijl waar je de knop een beetje in moet omzetten. Dus dat heeft bij mij in ieder geval heel goed geholpen. Dus
5: ja.
6: Voor alle mensen die... kijk, een spuitje kunnen we allemaal doen, hè?
5: Dus ja.
6: We kunnen allemaal aan zo'n spuitje wat heel veel mensen doen. Dat is ook het allermakkelijkste. Maar daar train je nog niet je spieren mee. Als jij fit blijft en fit bent en 3 keer in de week minimaal gaat sporten, dan blijf je ook fit. En dan is het ook gewoon überhaupt goed voor je mentale gezondheid, denk ik, maar ook gewoon lichamelijk.
5: Nou, en zo hebben we toch mooi nog niet alleen een feestje op de radio, maar ook nog wat tips gekregen.
6: Nog wat tips en tricks.
5: Ja, zo is het. Nou, hartstikke goed.
6: Ja, maar je gaat dan ook echt je feestje maken, hoor. Als je lekker in je vel zit en je voelt zelfverzekerder, dan ga je er ook lekker voor. Dus dat is ook heel goed.
5: Nou, hartstikke goed. Nou, mijn producer staat me hier al lachend aan te kijken. Zo van, dat is ook iets voor jou. Jou, Jos. Nou, en bedankt dan. Hij zegt tegen mij op de achtergrond, je hebt nou gehoord wat je er allemaal voor terugkrijgt. Nou, dankjewel. Dankjewel, Ferry, hier in de studio weer voor het uitlachen. En hartstikke goed. En dankjewel, Femke, voor jouw tips. En natuurlijk ook voor het plezier wat je ons brengt met deze heerlijke nieuwe single. In de stal dus nu van Stef Eckel Music, dames en heren, bij ons in de show. Nou, Femke, als jij hem lekker wilt aankondigen voor ons, dan gaan wij hem... Maak je vast een beetje in de loopmodus hier in de studio. Zo even beweging achter de microfoon. Dan gaan wij hem lekker draaien op de radio.
6: Ga ik zeker doen. Nou, lieve luisteraars, mijn naam is Femke Engeveld en er is mijn allernieuwste single, Feestje.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit!

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
2: Leuk dat je luistert.
3: Hallo, mijn netje van de radio.
4: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

morgen, maar thans roep ik ach en wee. Op het vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi niet.

natuur, dat was een flop, want het bracht geen stuiver op. Ja, de mens is als de haai, dat brengt centen in de laai. Hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek. Hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek. Met de zee gaat het verkeerd, al die olie op de golven heeft al reeds een hoop versteerd. Straks wordt hij geasfalteerd, dat is die auto's toch niet waard. Kom, we gaan weer op het paard, in het spitsuur op zo'n dier. Ben je thuis in een kwartier, op de tandem naar het strand. Ongeacht

0: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Touch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van het gezellige meezingprogramma Just Dutch. Met de ondergetekende Johan de Graaf en wij doen het allemaal vanuit studio nummertje 2. Wat een leuke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Tol Hansen, de man van The Big City. Maar dit was die andere grote hit van hem, De Hoofdpijn en de Reumatiek. In onze studio aanwezig het gebruikelijke bakje koffie. En het glaasje water mag zeker niet ontbreken. En dan roep ik altijd maar weer elke keer. Gaat het weer helemaal goed komen het komende uurtje met die heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen. Verderop in het programma de Hollandse meezingplaat van toen. En ook Glenn Robbins zal wederom zijn opwachting maken met zijn grote hit De Zomermelodie. En we zitten met smart wachten op zijn nieuwe single. Maar ja, die komt binnenkort uit, heeft hij mij beloofd. En als het goed is, komt er rond Amsterdam ook nog even om het hoekje kijken. Hij is nog niet helemaal zeker. Hij zegt, ik sta in de file, dus ik weet nog niet of ik het red. Maar ja, dat zien we vanzelf wel. Als hij binnen is, dan is hij eenmaal binnen de man. Dan gaan wij langzaam overschakelen naar België, Vlaanderen. Daar vinden wij die grote hit van de Romeo's. Getiteld, ik zag jou maar even. Luisteraars, hartelijk welkom. We gaan beginnen aan het programma. Dit is Just Dutch.

toch een uitstekende single of niet? Zoals deze van de Romeo's. Ik zag jou maar even. Over uitstekende singles gesproken. Wat dacht je deze van Marco Schuitmaker? Is er nog koffie?

0: dikke hit of niet, zoals deze van Marco Schuitmaker in de show. De Luzu.
1: Met die koffie, hou ik dat nou zo?

het leven is, wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee, de bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

gaat op. In het weer trouwen geen belangen in haar huis. In maanden kop, kunt de drummers vent. En de blazersman van blazerbanden redt de tent. De feest gaat uit, samen met de maten. Uren blauwe plekken dat zijn nummer is verlaten. De tijd is nu, het lijf te kut. Dus denk het er straks als je wakker wordt.

uitstekende plaat van Sam Horus, getiteld Rak. Dit is leuk, dit is leuk. De havenzangers en Jean-Paul aan de Costa. Dat is leuk. Aan de Costa is leuk. De happy sappy. Lekker meezingen.

0: Is goed of niet soms, hè? Maar ja, het is nog geen grote hit in Nederland. Dat is jammer, hè? De Happy Sappy, de Havenzangers en John Paul. En we gaan verder met Larissa. Oftewel de Morning Train. Hè? Ja, mag ik niet draaien van Chinezen? Nog steeds niet. Nee, want dit is de verstaanbare muziek. Uit Nederland en België, daar hebben we andere programma's voor. Hè? Onder andere de Gouden Oude Show van Jeroen Graaf. Even reclame voor mezelf. Hier is Larissa.
1: Nog niet

0: is een leuke plaat of niet, soms denk je van waar is Sarah.
1: Ga jij vanavond met me mee?
0: Dat is de titel.
2: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
3: Oké! Okay.

daar word je nou vrolijk van, daar word je blij van, hè? De Tinto de Verano. Ja, zeker van Joey Nicolai. Ik had het over Ron Amsterdam. Hij is in één keer binnengekomen. Hij klopt op de deur. Hij zegt, ik ben binnen. Ik zei, dat is mooi. Hij zegt, maar ik ga eerst koffie drinken. Ja, hij heeft gelijk ook. Doen wij even die mooie van Dana Wina. De stilte van de stad.

niks te veel gezegd. Wat een mooie plaat van Dana Winter. Met de stilte van de stad. Daar is hij al. Hij zegt, de koffie is op, ik ga gelijk beginnen. Ik heb het druk, zegt hij, ik heb het druk. Ja, de man is altijd druk rond Amsterdam. Hij is altijd druk, die man. Maar ja, gelukkig heeft hij even nog tijd gevonden om op te treden hier live in de show. Vanuit Studio 2, daar staat hij. Ik zit in 2, hij zit in 1. Hier is Ron Amsterdam. Met die mooie en die geweldige single, Een Eiland.

mooi, blijf geweldig. Ik draai me graag in de show. Eiland in de zon, rond Amsterdam. Dankjewel, Ron. Oh, je gaat er alweer door. Zo druk heeft hij het maar, hè. Isabella A. is dit. Smeek mij niet om mij. Is er nog koffie? De koffie is al rond.

0: Nou ja, dat klinkt allemaal niet zo best, moet ik zeggen, met Isabella. Het schip is gezonken. Nou, wat die bent, smeek me niet om mee hier in Just Dutch.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
3: Je weet dat...

Ja, Loco Loco, Jeffrey Hazen was dit. Daar is hij ook, dames. Ja. En heren natuurlijk. In het programma Just Nuts, die grote zomerhit van Glenn Robbins. Met de zomermelodie.

De klok die tikt me door, dat is de man van We hebben een woonboot. Hè? Heer Stef Eckel was dit. Hier is de dames, hier zijn de dametjes van K3 met de zomer van Oya Lele.

Nee, we gaan dus voorlopig nog niet naar huis. Nee, we zijn nog programma aan het doen, dus dat kan niet. Dat is ook een mooie plaat, hè, van Bart Kaal. Hier is hij nog een keertje in de show. Binnenkort ook zijn nieuwe single. Straks de Hollandse Amazing plaat, maar eerst even Zot Verliefd.

0: Waren ze mooi of niet? Soms deze van Bart Kaal. Bijna alweer aan het einde van de show. Dit was Zot Verliefd. Tijd voor de Hollandse Amazing plaat van toen.
1: Dit is Johan de Graaf.
2: Just Dutch.
3: Herinneringen.

is wel niet de nieuwe single van Mart Hoogkamer, maar ik vond hem zo mooi. Daarom draaide ik hem even in het programma Zomaar Verliefd. Dan komen we het luisteren naar deze aflevering van Just Dutch. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: Beste luisteraar, van harte welkom bij wederom een nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Dit keer nemen we je mee terug in de tijd naar week 38 van het jaar 1978. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. We openden zojuist met de nummer 40 notering. Daar vonden we een van de gebroeders Osmond, Donny om precies te zijn, met I'm In It For Love. In totaal kwamen er die dag 5 nieuwe platen binnen in de hitparade. En de eerste van die 5 komen we tegen op 39. Het was tevens ook de eerste hitsingle voor Vanessa Paradis, Je Le Taxi.
1: Nummer 39.
2: Babes.
3: Bienvenue, c'est Joe.

0: Ze maakte een deel uit van de entourage van Prince en samen maakten ze ook nog een paar hits. Wendy Melvoin en Lisa Coleman, beter bekend als Wendy en Lisa. De tweede nieuweling in die oude hitparade was dat binnengekomen op 38 met Waterfall. Op 37 nog een nieuweling, The Five Star, Whenever You're Ready.
1: Nummer 37.

0: Hun meest bekende single heette Suzanne en dit was hun grootste hit aller tijden. WOF, de kunst, was dat genoteerd op 34 met één kopje koffie. Nog een nieuweling, de vierde alweer, komen we tegen op 31. The Bee Gees, You Win Again.
1: Nummer 31.

0: van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: 1987.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 30.

0: Voor deze formatie begon het in 1977 met de single Oerend Hart. Daarna zouden er nog vele hits volgen, waaronder deze. De formatie Normaal was dat met Hup Voetbal Hup. We vonden ze terug op nummer 30 in die oude hitparade van week 38 van het jaar 1978. En op nummer 28 van diezelfde hitparade, daar vonden we Tony Esposito, Papa Chico.
1: Nummer 28.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 26.

0: Hij kwam uit een muzikale familie, want zijn moeder was operazangeres. Zelf had hij voornamelijk succes in Duitsland. Je kon luisteren naar Francesco Napoli met Balla Balla. We kwamen hem tegen op 26. Op 25 Spanja, The Easy Lady.
1: Nummer 25.
2: Honey, move on now.

0: Een van de meest toonaangevende zangers aller tijden was dat. De hoogste nieuweling, binnengekomen op 24. Michael Jackson was dat met Bad. Op 23 Desireless, Voyage, Voyage.
1: Nummer 23.

0: Ze heeft meerdere singles uitgebracht, maar ze wist slechts één hit te scoren. Maar dat werd dan ook een gigantische hit. Desireless was dat met Voyage, Voyage. We vonden ze terug op 23. En op nummer 21 in de hitparade van week 38 van het jaar 1987. Daar vonden we Whitney Houston. Didn't we almost have it all?
1: Dit is de hitparade van toen met John Westland.
2: Nummer 21.

0: Beste luisteraar, van harte welkom in het tweede deel van de hitparade van toen. Dit keer luisteren we naar de hitparade van week 38 van het jaar 1987. En de onderste helft kon je al beluisteren in het voorgaande uur. En dit uur gaan we door tot we aan de nummer 1 notering zijn aanbeland. We openden zojuist met de plaat die genoteerd stond op nummer 20. Dat was Prince en You've Got a Look. Op 19 de enige single van William Pitt, City Lights.
1: Nummer 19.

afraid. Don't hide away. Window closed and the light is on.

0: Hij werd ontdekt door het producers trio Stock Aitken en Waterman en zij zorgden voor een fikse carrière voor hem. Rick Astley was dat genoteerd op 16 met Never Gonna Give You Up. Op 15 Madonna, Who's That Girl?
1: Nummer

0: Dit is de hitparade van toen. Van toen. Van toen. Met John Westland.
1: Nummer 14.
2: Hey Bruno.
3: Say, what's up, fellas?
2: Hanging out down.

0: We kennen hem voornamelijk als acteur, maar zingen deed hij ook. Geboren in Duitsland was dat Bruce Willis met Under the Boardwalk, een oude opname van de Drifters. We kwamen hem tegen op nummer 14. Op nummer 13, Dennis Edwards, Don't Look Any Further.
1: Nummer 13.

0: Ooit maakte hij deel uit van The Temptations, maar na zijn ontslag ging hij solo verder. En dit was de enige solo-hit die hij heeft gehad. Dennis Edwards was dat en Don't Look Any Further. We vonden hem terug op nummer 13. Op nummer 11 de Robert Cray Band, Right Next Door.
1: Nummer 11.

0: tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: 1987.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 10.

0: Het producers trio Stock Aitken en Waterman maakten zelf ook een plaat. Dat was deze Roadblock. We vonden ze terug op nummer 10 in die oude hitparade van week 38 van het jaar 1987. En op nummer 9 de formatie Wax, The Bridge to Your Heart.
1: Nummer 9.

0: Origineel komt de single uit 1976 en was toen ook al een hit. Het werd geremixed en opnieuw uitgebracht in 1987 en werd toen ook weer een hit. Je kon luisteren naar Gina Charles en I Love to Love, genoteerd op nummer 7. Een oude hit van de Bee Gees werd ook opnieuw uitgebracht door de formatie The Boogie Box High. Zij stonden genoteerd op nummer 6 met de Jive Talking.
1: Nummer 6.

0: De Pet Shop Boys waren dat er samen met Dusty Springfield. En zij nam haar eerste single op in 1958 en haar succes zou blijven duren tot 1990. De single What Have I Done To Deserve This vonden we terug op nummer 5. Op nummer 4 Frank Ashton tezamen met Mariska van der Kolk. Let Your Sunshine In.
1: Nummer 4.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 2.

0: Dat was muziek afkomstig uit de gelijknamige film La Bamba. Het werd ons gebracht door Los Lobos. Zij stonden genoteerd op nummer 2. En op nummer 1 in die hitparade van week 38 van het jaar 1987. Daar vonden we Michael Jackson. I Just Can't Stop Loving You.
1: Nummer 1.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: 1973.
5: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijf.

0: Ferry kon zich nog niet helemaal lostrekken van de sound van Roxy Music. En dat kon je ook heel duidelijk horen aan dit prachtige nummer A Hard Rain's Gonna Fall. En dat was zijn eerste solo hit. Had een hele bescheiden positie in de top 40 op 31. En van harte welkom bij de jaren 70. We gaan er weer twee hele gevarieerde uren van maken. En ik hoop dat je met heel veel plezier zult luisteren. In de tweede uur 5 uit de top 10 van. Daar maken we ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Daar ga je ook een track natuurlijk van horen. We hebben twee muzikale connecties. En in beide uren hoor je ook een track van de albums. Living on the Fault Line van de Doobie Brothers en iRobot van The Alan Parsons Project. We hebben ook nog een hele mooie van A naar B. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. Vicky Leandros scoort bij ons haar tweede hit. De opvolger van het winnende liedje bij het Eurovisie Songfestival, Après Toi, is Comme Je Suis.
1: 1972.

er is een heel gedoe weer rondom het Eurovisie Songfestival. En wanneer is er geen gedoe rond het festival? Voor ons een leuke reden om deze connectie te doen. Loreen Euphoria in 2012 was zij de winnares van het festival. En bij ons kreeg ze 452 punten in de top 40. En lange tijd stond Vicky Leandros met Après Toi met 437 punten vooraan. In de jaren 70, Living on the Fault Line, prachtig album van de Doobie Brothers uit 1977, zevende album, hield het bij ons 4 weken vol en piekte op 34. Niet zo'n hoge positie voor dit prachtige album, maar goed. Degene die het koopt beslist of je het wel of niet doet. De zanger Michael McDonald, hier is Living on the Fault Line.

Bert zijn een tijdje heel erg populair geweest. In 1974 was dit hun vierde hit, Aber am Abend. Ja, en dan gaan we kijken in de Amerikaanse hitlijsten, Billboard Hot 100. We gaan naar 1975, de derde hit voor Poco. In een groep zat toen de tijd Rusty Young, Richie Furay en Jim Messina. En die laatste twee die zaten in Buffalo Springfield. Hier is Keep on Trying.

Eagles hebben hele grote Amerikaanse hits gehad, maar dit was een bescheiden hitje in 1974. James Dean was hun zevende hit en piekte daar op 77. En het nummer is geschreven door Jackson Browne en Glenn Frey. Zometeen, ik had het al gezegd, een mooie van A naar B hier in de jaren 70. Maar we gaan eerst even naar de tipparade, want er staan natuurlijk ook de nodige nummers op die de top 40 niet hebben gehaald. En dat gold ook voor Shocking Blue. Hun laatste hit die ze scoorden, dat was Oh Lord, kwam op 14 terecht. En daarna kwamen er geen hits meer. Maar toch heel erg leuk, Let Me Carry Your Bag, en we schrijven 1973.

Ja, op dit nummer kun je heel goed horen waarom Eric Clapton de bijnaam kreeg Mr. Slowhand. Give Me Strength, en dat was de B-kant van I Shot the Sheriff. En dat was in 1974 zijn tweede top 40 hit, een mooie top 5 hit, en het nummer is geschreven door Bob Marley. En dan een album dat in Amerika een Grammy Award kreeg. En dat is iRobot van The Alan Parsons Project. Album uit 1977. Tweede album hield het bij ons 9 weken vol. Piekt op 18. En Alan Parsons deed onder andere ook nog productiewerk voor Pilot en Robert Miles. Hier is iRobot. MUZIEK

gehad bij ons eigenlijk maar één grote hit. En dat was Me and You en A Dog Named Boo. Maar in Amerika zal hij veel meer hits scoren. In 1971 was California Kid & Remo zijn vierde hit. En de opvolger van I'm the Only One. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van het eerste uur van de jaren 70. Naar de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk heel graag bij jou terug. Ik heb nog een hele mooie Amerikaanse hit voor Gloria Gaynor. We schrijven 1979. Haar zevende en één na laatste hit. Let Me Know. Tot zo.

0: luistert om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Jasper Blijf.
4: 1971.

Wat een mooie binnenkomer voor het tweede uur van de jaren 70. Because I Love van Majority One. Trouwens was dit de enige hit bij ons en dit nummer piekte op 6. En welkom terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En je gaat zometeen genieten van 5 uit de top 10 van. En natuurlijk ook van die albums die Alan Parsons Project, iRobot en de Doobie Brothers Living on the Fourth Line. En we hebben ook nog een muzikale connectie. Die gaan we leggen met Brainbox en Virgin. En dat is in 1971 de 7e en laatste top 40 hit.

0: Celestial Dreams van Dragonfly was trouwens de enige top 40 hit. Ook wel heel bescheiden, 2 weken in die hitlijst en piekte op 33. En in de groep zat Rudy de Keulju. En die zat toen de tijd van Virgin van Brainbox ook in Brainbox.
1: De 5 uit de Engelse top 10 van
0: 19 september 1970.

Op 10 in Engeland, Bobby Bloom en Montego Bay. Zijn eerste hit en piekte daar op 3. En hij stierf op 23 februari 1974... nadat hij zichzelf per ongeluk had neergeschoten. Zometeen op 8 de eerste hit voor Hot Chocolate. Met Errol Brown natuurlijk. En de top 6 hit voor Love is Life. Maar eerst na 9 ook zo'n, ja, ik vind het echt een zomerse plaat. De enige hit namelijk in Engeland voor Susan en Terry Jacks. Op 9 dus. Which Way You Going, Billy, the Poppy Family.

0: Chairman of the Board en Give Me Just a Little More Time. En Chairman of the Board, dat is de groep van General Norman Johnson. We hebben zometeen een nummer 1. Klinkt zo af en toe een beetje verrot. Zitten een paar zogenaamde drop-outs in, maar hij is heel erg mooi. Dat zometeen. Maar dit is het overzicht van de top 10 van Engeland van 19 september 1970. Bobby Bloom, Montego Bay op 10. 8, Poppy Family, Which Way You Going, Billy? En Love Is Life van Hot Chocolate op 8. 7, Jimmy Cliff, Wild World. En Brad and Make It With You op 6. 5, Elvis Presley, The Wonder of You. En Frida Payne, Band of Gold op 4. 3, Three Dog Night, Mama Told Me Not To Come, Chairman of the Board op 2. Give Me Just A Little More Time. En ik had het al gezegd, klinkt misschien een beetje verrot, maar heel erg mooi. Smokey Robinson en The Miracles. Hier is The Tears of a Clown.
1: 1970.

Wat een mooie opname van Michel Polnareff en Lettre à France. In 1977 stond dit op nummer 1. Hij verhuisde trouwens naar Amerika, want hij had nog wat de nodige problemen met de Belastingdienst. En dit is toch wel een lied van heimwee. En dan zijn we beland bij iRobot van The Alan Parsons Project. Album uit 1977, het tweede album. Er staan een paar mooie Amerikaanse hits op. I Wouldn't Want To Be Like You en Don't Let It Show. Here is Some Other Time.

Access en Someone in 1972, een mooie top 3 hit. En we hebben nog een mooi album hier voor jou klaar liggen. En dat is Living on the Fault Line van de Doobie Brothers uit 1977 met Michael McDonald. Zevende album van de groep. En er staan ook nog een paar mooie Amerikaanse hits op. Namelijk Echoes of Love en Little Darling. Hier is Chinatown.

Chinatown van de Doobie Brothers van het album Living on the Fault Line brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. Ik hoop dat je hebt genoten van de afwisseling in dit programma. En je kunt het altijd herbeleven op mixcloud.com/de jaren 70. Maar ik zet hem ook klaar voor jou op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums, zoals beloofd, waar we volgende week aandacht aan gaan besteden en waar we nu ook een track van gaan draaien. Zometeen The Crossroads en Alotta Meleague. En Where There's No Smoke, There's No Fire. Album stamt trouwens uit 1973. En we hebben nog een mooi album uit 1974, namelijk het 18e album van Stevie Wonder. Volines first finale en smile please. Nou, dat gaan we zeker doen. Ik bedank je voor het luisteren. Een hele fijne dag en graag tot de volgende week.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Draai alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan, zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook niet in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40, gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019, Keno en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019, Noorwegen.

je knalzootje goede zangeressen. Combineer je met een waanzinnige goede liveband en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus bijna.

Afijn, we hebben de Boogie Shoes deur al aan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje. Hè? Het is een beetje oud. Nou, knispert hij een beetje. Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aandoen. Wat aliens van ons afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: Peter Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting Aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stel gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon.

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen. Ja.

0: worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80, geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is, is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die geland waren.
1: Ja.

Dust in the Wind, natuurlijk een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Of in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijp je ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu Quieres Volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele fraaie Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine Akar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken van heb ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Paddy Tilleman. Muziek van Davine La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je... als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En dan komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Lute.
1: Hunted like a wild animal because he was poor, but he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.
0: I gotta go home.

0: We hoorden Elute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het UV Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het UV Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silence.